0: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
1: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
2: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusselse invasie.
0: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
2: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
0: Oh, Niklas, saai, joh.
2: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
0: Wat toch echt wel binnen douche te pauwen hier, Toos.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Nu ook in je Maxizo winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de midden. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
3: Nostalgie. Een hele goede morgen. Enkele stevige slokjes koffie. Enkele grote happen uit je boterham en veel muziek uit jouw golden years. Meer heb je niet nodig om je motor te laten draaien op deze woensdagochtend. Welkom.

0: Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Stevige problemen binnen de Vlaamse regering. Coalitiepartner Vooruit gaat voorlopig niet akkoord met de Vlaamse begroting. De tabel van minister Ben Weitz komt niet overeen met de afspraken die de socialisten gisteravond maakten met CD&V en N-VA. Daardoor gaat er minder geld naar welzijn, het kabinet van Vooruit-minister Caroline Genee. En dat kan niet, want investeren in welzijn blijft cruciaal, zegt Vooruit. De partij keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genee gaan. Begrotingsminister Weitz geeft toe dat er een berekeningsfout zat in die tabellen en dat hij die gaat aanpassen, zoals afgesproken, aan de onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van een belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijke sjoemel. Een stijging met bijna 80% is dat. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met een belastingaangifte en moesten daar boetes op betalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om 1-persoonsvennootschappen zoals een advocaat of ondernemingen met een handvol medewerkers. De Amerikaanse president Trump mag migranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar een thuisland is, dat beslist het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Ook al oordeelde een federale rechter in Boston dat die maatregel van Trump onwettig was, omdat de veiligheid van migranten in gevaar kon komen, maar het Hoge Rechtshof vernietigt nu die beslissing. Dan nog voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiematch Wales met 1-0. Norman Basset scoorde al na bijna 10 minuten in de eerste helft het enige doelpunt. Door de zege verstevigen de Jonge Duivels met 16 op 21 hun leidersplaats in hun groep, want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor het EK. Volgende week dinsdag spelen onze beloften hun laatste wedstrijd in Denemarken. En ze hebben genoeg aan een punt voor de kwalificatie. Het is eerst vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien. Het kan ook onweren bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog wat regenen. Maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.
0: Dankjewel Bart. Een hele goede morgen. Welkom in de Good Morning Show.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

John Travolta en Olivia Newton-John. Zij begonnen aan deze Good Morning Show. Samen met jou, samen met mij. You're the one that I want. De Beach Boys, die zijn ook al van de partij. Dat is met goede weer van gisteren. Met dat warmterecord dat weer gesneuveld is. En hier is ook al 11...

0: Zo mooi, zo zomers. En zo droevig ook hoor. The Beach Boys en Tears in the Morning. Het is 7:12. En daar is hij, onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Het moest ervan komen gisteren, dat warmterecord is gesneuveld. Maar gaat het vandaag nog zo warm worden, vraag ik mij af.
1: Nog zo warm, dat niet. Maar toch zacht, ja, bijna warm zelfs. Met temperaturen straks aan zee tot 20 graden. In het centrum van het land is dat 23 graden. Maar ga je bijvoorbeeld vanmiddag naar de provincie Limburg, daar is nog net 26 graden mogelijk. Met in elk geval een droge start met veel wolken. Straks misschien toch nog een enkele opklaring. Maar vanmiddag neemt de bewolking verder toe. En dan begint het aan de kust wat te regenen. En die regen die breidt zich later vanmiddag en vooral vanavond uit naar de rest van Vlaanderen.
0: Regen, dat zullen de plantjes graag horen, denk ik. En mijn gras ook.
1: Zeker, zeker, maar het is niet genoeg. Alhoewel aan zee mogelijk 10 liter regen per vierkante meter. Maar ik vrees een beetje in het centrum van het land dat het wat te weinig zal zijn.
0: Ja, andere weer voor morgen of blijft het een beetje regen druppelen?
1: Well, ik denk dat morgen de minst goede van de week wordt. Heel veel wolken waaruit af en toe een beetje regen valt. Opnieuw niet echt grote hoeveelheden. Bij wellicht net geen 20 graden meer. Maar lang duurt dat weer tipje niet. Want zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt het zonnig en droog. Bij temperaturen zo rond 20 graden.
0: Ja, en dat is toch wel nog altijd heel erg mooi voor deze tijd van het jaar, vermoed ik.
1: Ja, absoluut. Hè. Normaal hebben we recht op 17 graden. Maar dus die 20 graden, daarmee leven we nog altijd boven ons stand.
0: Oké, ik heb het begrepen, maar we gaan ervan genieten. Erwin, tot morgenochtend. Hè.
1: Tot morgen.

0: MTV mag dan niet meer bestaan. Maar er worden nog altijd MTV Awards uitgereikt. En dat was het geval het voorbije weekend. En Madonna is de grote slok op geworden. Ze zou al met pensioen mogen zijn, hoor ik je dan denken. Nee. Het zijn niet de jonkies die met het gros van de prijzen zijn gaan lopen. Maar wel Madonna heeft alles te maken met haar nieuwe album Confessions 2. Met beste videoclip, beste album, beste samenwerking met Sabrina Carpenter. En artiest van het jaar, alsjeblieft zeg. Een voorbeeld is het. 7:55. Ik heb het ietsje voor je klaarstaan.
1: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schatje.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: De beste volle van maken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Go yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
20: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
21: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
22: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
23: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
24: En deze medaillonneken, hè, dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
25: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
26: Wat zei het hem?
24: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03 226 93 93.

was gisteren zo'n mooie nazomerse dag. En toen overviel mij het vakantiegevoel. Toen was ik op zoek in gedachten naar mijn vakantiekoffer, naar mijn reis. Maar de reis die is al voorbij. De vakantiekoffer is al uitgepakt. Maar het was wel een fijn gevoel, een fijne herinnering. Jackie Wilson, 3 voor 7:30. Een hele goede morgen. Welkom bij Nostalgie Plus in de Good Morning.

0: Zo kan je dag natuurlijk niet meer stuk. Jackie Wilson bij Nostalgie Plus met I Get the Sweetest Feeling. Het is bijna 19:30, die zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering komt om 10 uur samen om de begrotingsplooien glad te strijken tussen vooruit CD&V en N-VA. Want de socialisten gaan nog niet akkoord met de nieuwe begroting. Omdat er fouten in zitten in die financiële tabellen van bevoegd minister Weitz, waardoor er minder geld gaat naar welzijn. Het kabinet van vooruitminister Caroline Genee. En dat was niet hetgene wat was afgesproken. De partij keurt die begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genève gaan. De Amerikaanse president Trump mag migranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven opnieuw het land uitsturen, zelfs als dat niet naar hun thuisland is. Dat beslist het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Ook al oordeelde een federale rechter in Boston eerder dat die maatregel van Trump onwettig was, omdat de veiligheid van migranten in gevaar kon komen. Maar dus het Hoge Rechtshof vernietigt die beslissing. En oogartsen roepen mensen die padellen op om een beschermingsbril te dragen. Want als zo'n padelbal in je oog vliegt, soms tot 100 km per uur, dan kan zo'n trauma blijvende oogschade veroorzaken. Er zijn gevallen bekend van padellers die verschillende keren moesten geopereerd worden aan hun ogen of zelfs blind werden omdat ze zo'n padelbal in hun oog kregen. Eerst vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien, het kan ook onweren bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog regenen, maximaal rond 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Hebben popsterren een makkelijk en lui lekker leven? Wat zou je denken, hè? Maar Dire Straits vindt van niets. En ik kan ze eigenlijk wel gelijk geven. Je hoort ze zo meteen met Money for Nothing. 90 kilometer file nog op dit moment. Op de E17 Gent-Antwerpen verlies je 36 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot Kruibeke komt daardoor een ongeval. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 23 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 17 minuten. Van Zems tot Machelen. Op de A12 Boom-Antwerpen 12 minuten trager. Van Aartselaar tot aan het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek komt er 12 minuten bij, vanaf Temse tot Breendonk op de E40 Gent-Brussel verlies je 11 minuten, van Aalst tot Groot-Bijgaarden en ook plus 11 minuten op de Antwerpse ring richting Gent, van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. 11 minuten trager ook op de R4, de ring rond Gent op het traject Mariakerke-Merelbeke, 11 minuten trager van Beekstraat tot Beukelaan en de Brusselse buitenring, of liever binnenring, daar verlies je 10 minuten van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. Andere vertragingen minder dan 8 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: 9 over half 8. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Langs Vlaamse wegen kom je kapelletjes tegen. En in een van die kapelletjes zit de Aretha Franklin. I say a little prayer.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bel & Bo.
10: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

muziekservice van de Good Morning Show, die is helemaal wakker. Dus als je zin hebt in een plaatje, dat kan toch zomaar. Een plaatje om je dag goed mee te beginnen, laat het mij weten. Stuur een appje via WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. En dan kan ik je heel veel plezier doen met dat ene nummer. Die ene grote hit uit jouw golden years. Hier is Alan Foley.

We zijn al een dag dichter gekropen van de laatste Big Five. Van de Big Five maand september. Vrijdag. De Big Five Nederlandstalig. En dat is niet van de minste. Daarvoor kan je stemmen. Ik heb een leuke tip voor jou. Na de krantentitels van deze woensdag 30 september. De allerlaatste dag van september. Alle kranten die hebben het over de Vlaamse begroting. Diependaele heeft akkoord over Vlaamse begroting. Dat heeft hij live gisteren op televisie mogen verkondigen. En noemde het een van de zwaarste oefeningen ooit. Maar er zit een haar in de boter, zoals je intussen misschien wel weet. Zat in het nieuws. Bij Vooruit zijn ze niet helemaal akkoord met de berekeningen. Maar daar wordt een politieke maal aangepast. En om 10 uur is er alvast overleg over de laatste... Ja, de laatste hindernissen die nog moeten worden weggewerkt voor dat Vlaams begrotingsakkoord om die septemberverklaring toch te kunnen doen in het Vlaamse parlement. De andere titels in de kranten dan, die niet over dat begrotingsakkoord gaan. In het nieuwsblad is dat: ik had nooit gedacht dat hij Maud en Ona iets zou aandoen. Alleen mij, Astrid, de mama van de vermoorde zusjes, kwam gisteren aan het woord tijdens het assisenproces tegen haar ex, Chris van Haverbeke. Vol zon, vol terras. Ja, zonnekloppers die wisten waar ze moesten zijn gisteren. Wat een nazomerdag. En die renden meteen naar de terrasjes. En ze waren daar duidelijk niet alleen, zo blijkt uit de foto op de voorpagina. Het laatste nieuws dan. Hulplijn krijgt dubbel zoveel oproepen na docu over seksueel misbruik. Dat gaat over de televisiereeks, de docureeks Het Bestaat. En mama... van oud Moutliever en Ona, emotioneel op proces dat hij kinderen iets zou aandoen, had ik nooit gedacht. De standaard dan, AI veiliger maken van het Witte Huis, moeten techbazen niet veel hulp verwachten. En Starship is een gamechanger voor de ruimtevaart, titelt de krant. De titels in de morgen dan, de andere titels dan het begrotingsakkoord. Stoelendans tussen influencers en journalisten. Voorsterij bij modeshows toont hoe fashionwereld veranderde. En bewoners van Kiev leven in angst door voortdurende aanvallen. Mijn appartement ruikt al dagenlang naar vuur en rook, zo getuigt er een inwoner van Kiev. Gazet van Antwerpen heeft het over eind september. De zomer is nog niet voorbij. Met het prachtige weer op de voorpagina. En de terrasjes natuurlijk en mensen die aan het genieten zijn. En 3 maanden langer beperkt tramverkeer in Antwerpen. Ja, die werken aan die tunnel tussen Linker en Rechteroever. Die gaan vertraging oplopen. Meer als best gevonden in Koker onder Schelde. Het belang van Limburg, de zomer die maar blijft duren. En 2 meldingen in 2020. Nu zijn er dat 1433 van de Aziatische stinkwand. Die rukt op in de provincie. En dat is slecht nieuws voor boomgaarden en voor fruittelers. Dat zijn ze, de titels uit de kranten van vanochtend.

0: Onder het motto, een ABBA classic a day keeps the doctor away, stuur ik er één jouw richting uit. Een van die grote hits van ABBA na het nieuws.
1: Lekker, Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Horta, horta, voelta.
10: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
11: Ai, poesje.
10: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
11: Ah, poesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
11: Een stoute kat.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
12: Vijf vrijdagen.
13: Vijf toplijsten.
12: Vijf genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
14: Nostalgie.
0: Van harte welkom in de Good Morning Show. Wat is dat toch heerlijk, zo'n zachte, warme douche 's ochtends vroeg. Een douche vol muziek. Vol muziek uit de jaren die jij zo plezant vond.
15: Your golden years.
0: En nog altijd plezant vindt.

0: Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. De Vlaamse regering die komt om 10 uur in spoed bijeen om de begrotingsplooien glad te strijken tussen vooruit CD&V en N-VA. Want de socialisten gaan nog niet akkoord met de nieuwe begroting omdat er fouten zitten in de financiële tabellen van bevoegd minister Ben Weitz, waardoor er minder geld gaat naar welzijn. Dat is dan weer het kabinet van vooruit minister Caroline Genet. En dat was niet hetgene wat was afgesproken. Partij keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genet gaan. Begrotingsminister Weitz geeft toe dat er een berekeningsfout zat in die tabellen en dat hij die gaat aanpassen zoals afgesproken aan de onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van een belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijke sjoemel. Een stijging met bijna 80% toch. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met hun belastingaangifte en moesten daar boetes op betalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om eenpersoonsvennootschappen zoals een advocaat bijvoorbeeld, of ondernemingen met een handvol medewerkers. Dan nog voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiematch Wales met 1-0. Normand Basset scoorde al bijna na 10 minuten in de eerste helft het enige doelpunt. Door die zege verstevigen de jonge duivels met 16 op 21 hun leidersplaats in hun groep. Want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor dat EK-voetbal. Volgende week dinsdag spelen onze beloften hun laatste wedstrijd in Denemarken. En ze hebben aan een punt genoeg om zich te kwalificeren. Het is eerst vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien, het kan ook onweren. Bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen dan meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog wat regenen, maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.
0: Dankjewel Bart. Flitsmeister heeft ze allemaal geteld. De files op dit moment 132 kilometer aan vertragingen. Ik heb voor jou die van een kwartier en meer op een rij gezet. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 26 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselsverbindering plus 22 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de A12 Boom-Antwerpen komt er 18 minuten bij van Boom-Kleidalaan tot Kleidalaan komt ik ze steenweg. Op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen verlies je 17 minuten vanaf de A12 tot de Oscar van Kesbeekstraat. Als in Mechelen-Noord. Op de E411 Namen Brussel verlies je een kwartier van Jezusijk tot aan de plantentuin Jean Massard. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er een kwartier bij van Temse tot Breendonk. Ook 15 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen momenteel maximum 12 minuten.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

En op 1, 2, 3 zijn die vervelende zaken die horen bij vroeg opstaan en naar het werk rijden. Zoals files als sneeuw gesmolten in de zon. En dat heeft alles met de vrolijke muziek te maken die wij van jou serveren. Ook op deze woensdagochtend in de Good Morning Show met ABBA en Take a Chance on Me. Het is 8:08. Sister Sledge staat al klaar met Got to Love Somebody. Nou, Toto. Dit is een van hun dikke hits. Eind jaren 80, weet je nog? Hier is Stop Loving You. En dan heb ik ook nog Roy Orbison voor jou. Dus blijf gewoon luisteren.

Fijn dat je luistert naar Nostalgie Plus. Het is 7:15. Iconische sterren uit de rock. En dan denk je aan Elvis, aan Little Richard, aan... er zijn er nog wel veel meer. Aan Buddy Holly en ook aan Roy Orbison. En daar speel je dan een nummer van. Uit respect en helemaal voluit. Oh, Pretty Woman.

0: En we zijn er hier nog weer in de Good Morning Show, die aan mooie dames aan het denken zijn. En nu een hart vol van is, of waarvan het hart vol van is. Zoals Michel Delpeche pour un flirt, komt eraan.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

En als jij dat plaatje terug wil op de radio, dan moet je dat gewoon maar vragen. Gewoon sturen naar ons WhatsApp-nummer 0477 900 800. Zo simpel is het. Hier kan je je muzikale ei kwijt. Billy Ocean en dan Marshall en Hayne.

0: Ijsblokjes die horen thuis in een lekkere cocktail. En soms wel eens in de koffie. Als die te straf is bijvoorbeeld. Als je te warm krijgt. Cold as Ice van Foreigner staat op het programma in de Good Morning Show. Het is 8:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen. We krijgen voor het eerst in Vlaanderen minder mensen asbestkanker. Dat bevestigen cijfers van het departement Zorg. Bouwbedrijven gebruikten jarenlang asbest als grondstof. Maar als je dat veel te veel inademt, vergroot de kans dat je ooit kanker ontwikkelt. Onder meer aan de longen of het strottenhoofd. Gelukkig mag je in ons land geen asbestproducten meer op de markt brengen. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van een belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijk sjoemel. En dat is een stijging met 80%. En als je nog naar het zuiden van Frankrijk op vakantie gaat, een van de komende dagen, hou rekening met echt hondenweer. Onder meer in de Ardèche gaat het bijzonder veel regenen, zeg maar in de departementen Gard en Hérault. En de weerdiensten waarschuwen voor overstromingen, want door die extreme neerslag op korte tijd kan het water van rivieren pijlsnel stijgen. Eerst vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien, het kan ook onweren bij zo'n 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen dan meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog regenen, maximaal morgen rond 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 100 kilometer file op dit moment, de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar verlies je een half uur van Expo tot Machelaboluwe aan. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 23 minuten bij, van Massahoven tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten trager, van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Boom-Antwerpen plus 17 minuten. Vanaf Boom tot het kruispunt Kleidalaan komt de Stenenweg. Op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je 16 minuten vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 13 minuten van Zems tot Machelen. 12 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de N16 Mechelen-Willebroek komt er 10 minuten bij vanaf Mechelen-Noord richting Mechelse-Steenweg. Ook 10 minuten trager op de buitenring rond Brussel tussen Luilup en Tervuren-Vierarmen. En op de R4 Gent tussen Nederbeke en Zelzaten, Brugsevaart, Wippelgem. Dat is het traject, verlies je ook 10 minuten. Andere vertragingen, maximum 8 minuten. Hier is Christopher Cross.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: geen gezellige plek in de diepvries. Je bent beter dat je aan de ontbijttafel blijft zitten en genieten van de muziek van Foreigner en Cold as Ice en van de Four Tops Reach Out, I'll Be There, 9:11.
1: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
4: En bo. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

vier toppers en dat mag je best letterlijk nemen. Motown toppers, The Four Tops en Reach Out, I'll Be There bij Nostalgie Plus. Ik wil het even hebben over de eerste aflevering straks van een nieuw seizoen, de operatiekamer op VTM. En dat is vanavond om 10:50. De operatiekamer gaat over Koen Wouters, die BV's meeneemt naar de operatiekamer voor een blik achter de schermen bij een operatie die ze zelf ooit ondergingen. En in deze eerste aflevering zitten, ze heeft nog altijd een plaats in ons hart, Margriet Hermans. En die zit in de uitzending met haar dochter. En ze zit op de eerste rij bij een gastric bypass. Ze werden daar ooit zelf voor geopereerd. Het is een middel in de strijd tegen overgewicht. Ze hebben het onder andere over de ingreep en de impact op hun lichaam en hun leven. Vanavond in de operatiekamer dus op VTM 2. En het is een aanrader. Dat kan ik je er nu al bij vertellen. Ja. En Margriet terugzien, dat doet ook altijd heel veel plezier. De Big Five Nederlandstalig vrijdag. Stemmen via Nostalgie.plus. Stemmen natuurlijk op deze Peter Koelewijn.

0: Brian Ferry die is echt van alle markten thuis. Een professionele fluiter. Hij heeft er geen instrument, hij heeft er geen stand-in voor nodig op deze Jealous Guy. Een hele toffe discoplaat komt eraan van Gibson Brothers. Altijd plezant, altijd ambiance na het nieuws straks.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee.
8: Want slapen doet je in je bed.
7: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Minder en meer.
12: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Doom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusselse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Niklas, hoi.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat dat heeft proberen een douche te pauwen hier, Toast.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: 5 vrijdagen.
22: 5 toplijsten.
21: 5 genres.
22: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Zo zomers als gisteren gaat het vandaag niet worden, maar onze man van het weer, onze Erwin, die had dat vanochtend vroeg in de Good Morning Show over toch wel een behoorlijke dag met wel wat regen en toch veel zon. En ja, temperaturen die nog kunnen oplopen, hoor. Het oosten van het land vooral. Maar overal boven de 20. Het nieuws nu met Bart van Langenhoven.
23: Goedemorgen. Krijgen voor het eerst in Vlaanderen minder mensen asbestkanker? Dat bevestigen cijfers van het departement Zorg. Bouwbedrijven gebruikten jarenlang asbest als grondstof. Maar als je dat te veel inademt, vergroot de kans dat je ooit kanker ontwikkelt. Onder meer aan de longen of het strottenhoofd. Gelukkig mag je in ons land geen asbestproducten meer op de markt brengen. Toch waarschuwt het departement Zorg dat er nog altijd te veel asbest zit in de gebouwen in Vlaanderen. Gebouwd voor 2001. In totaal iets meer dan 3 miljoen ton. En de Vlaamse regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbest vrijmaken. Als je nog naar het zuiden van Frankrijk op vakantie gaat een van de komende dagen, hou rekening met echt hondenweer. Onder meer in de Ardèche gaat er bijzonder veel regenen, zeg maar in de departementen Gard en

0: Eho. En de weerdiensten daar in Frankrijk waarschuwen voor overstromingen, want door die extreme neerslag op korte tijd kan het water van rivieren pijlsnel stijgen. En oogartsen tenslotte roepen op om bij het padellen een beschermingsbril te dragen. Want als zo'n padelbal in je oog vliegt, soms tegen 100 km per uur, dan kan zo'n trauma blijvende oogschade veroorzaken. Er zijn gevallen van padellers die verschillende keren moesten geopereerd worden aan hun ogen. Of zelfs blind werden omdat ze zo'n padelbal in hun oog kregen. Daarom is zo'n beschermende sportbril als je padelt echt nuttig, zeggen de oogartsen. Eerst op sommige plaatsen vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien en het kan ook onweren bij 21 graden aan zee en 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog lichtjes regenen, maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden.
1: De ochtendspits liever is aan het opklaren, nog 62 kilometer file. Ik heb van jou de vertragingen van 10 minuten en meer op de Binnenring rond Brussel. Daar verlies je 22 minuten van Expo tot Machala-Woluwelaan. Op de A12 Boom Antwerpen een kwartier erbij. Van Boom tot aan het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen een kwartier erbij. Vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. File rijden op de E313 Lumme Antwerpen. 14 minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En 10 minuten erbij op de E14. Luik, Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Ook 10 minuten trager op de E411 namen Brussel van Jezus-Eik tot Allergem. En plus 9 minuten op de N16 Willebroek-Mechelen vanaf Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Andere vertragingen maximaal nog 8 minuten.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Waarom start je deze woensdag niet feestelijk, dacht ik bij mezelf. En dan komt de Kitchen Brothers langs met Kees en Amevida in de Good Morning Show. Het is 7 over 9. Aangebrande voeding, dat smaakt nergens aan. Naar liever geen soep en ook niet aardappelen die je lang uit het oog bent verloren. Maar aangebrande plaatjes, dat kan wel. Dat kan lekker zijn zelfs. Ik heb er zo een uit de 60s.

Slapen en reizen tegelijkertijd. Jerry Rafferty is het fan van de nachttreinen. Ja, en tegenwoordig kan je naar heel veel mooie bestemmingen in Europa met de nachttrein. Denk maar aan Milaan, aan Praag, aan Berlijn, aan Zürich. Enzovoort, enzovoort. Een aangebrande hit uit de 60's. Wat zou dat kunnen zijn? Deze natuurlijk. Ja, heel erg aangebrand vonden heel veel mensen. Maar iedereen heeft zich nu al lang mee verzoend met Jane Birkin en Serge Gainsbourg.

0: Het leven tussen de lakens. Jane Birkin en Serge Gainsbourg bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Cloud komt eraan. Substitute was een dikke hit van hem. En die hoor je dus zo.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: nodigt uit tot zingen, tot meezingen. Woe, woe, hè. Cloud en Substitute. We gaan naar Heusden Zolder. En daar kom ik terecht bij Frank. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Jij bent al even aan de slag vandaag.
1: Wij zijn al aan de slag, ja. Van 8 uur zijn wij vertrokken vanmorgen. Dus ja, we zijn al begonnen.
0: En met wat ben je dan bezig?
1: Wel, met een collega Bart hier en nog een paar collega's. Wij vervoeren patiënten.
0: Ja.
1: Die revalideren van een hersenbloeding of een zwaar ongeval. En we gaan die thuis halen. Ja. En die zetten we hier dan af in het Sol in Lanaken.
0: Zo. Ah, ja, mensen die het dus moeilijk hebben om zich te verplaatsen en mobielen moeten geholpen worden.
1: Voilà, zo is het.
0: Oké, en die mensen zijn natuurlijk heel erg blij dat jullie er zijn. Is het niet?
1: Ja, sowieso. Hè. Sowieso. Hè. Die zijn heel dankbaar ook. Altijd blij. Altijd blij dat ze dit, van dit kunnen genieten eigenlijk. Hè. Dus dat is ook eens leuk in de bus. Ja. Met wat andere patiënten wat babbelen en wat lachen en zo. Dus dat is een beetje een verzet voor hen. Hè. Dus zeker.
0: Ja, dat kan ik mij goed voorstellen. Frank, tot hoe lang moet je nog werken vandaag?
1: Vandaag gaan wij rond 3 uur, 3:30 gedaan hebben, denk ik.
0: Dat wisselt al eens zeker per dag?
1: Ja, dat wisselt dag per dag, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus de revalidatie is open tussen 9 en 5 en daar tussenin.
0: Ja, en soms een beetje later.
1: Altijd.
0: Ja, dat kan gebeuren. Welk plaatje wil jij horen?
1: Wel, ik heb net even met u gebabbeld over dat nummer dat in de vergeethoek geraakt is en dat er nog zelden uitkomt, hè.
0: Ja.
1: En dat is het nummer van Santa Barbara.
0: Oh.
1: Uit de begin jaren 70. Met Charlie. Een hele grote hit geweest, maar we horen het blijkbaar niet meer terug. Dus vandaar.
0: Maar daar gaan we wat aan doen, hè.
1: Ja, heel goed.
0: Je hebt gewoon een berichtje gestuurd naar de 0477-900-800. Voor jou en je collega's, vooral die patiënten die je vandaag gaat vervoeren. Geniet ervan. Hier is Santa Barbara met Charlie. Dag Frank, fijne dag.
1: Dag Jan. Fijne dag.

0: Frank en collega's, die hebben in de radio wel wat luider gezet voor deze Charlie van Santa Barbara in de Good Morning Show. Het is 9:55. Er zijn er niet veel meer files, nog 17 kilometer op de binnenring rond Brussel. Daar verlies je 17 minuten van Expo tot Vilvoorde de Koningsloot. 10 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen van Aadselaar tot het kruispunt Krijdalaan, Kontigse Steenweg. En de andere files, die schijnen verder meer, nog een paar files van 6 minuten. En dat is het dan op deze woensdagochtend, de ochtendspits. Modern Talking en dan Marvin Gaye, Tammy Terrell.
1: The Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Hij is ongenaakbaar op zijn troon, hè. Ik heb het niet over Elvis. Ik heb het over de King of Pop, over Michael Jackson. Hoor je zo met Billie Jean.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja.
5: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje?
3: Goed voor het baasje.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Op,
7: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: 2 volle dagen om jouw stem uit te brengen voor de Big Five Nederlandstalig. Komende vrijdag gaan we die uitzenden vanaf 10 uur. Jouw favoriete Nederlandstalige platen. En ik kan me voorstellen dat je daaraan begint met een diepe zucht aan dat stemmen. Niet omdat dat zo vervelend is, maar omdat je zoveel keuze hebt. Goedemorgen, Karel.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Karel, ik zit in Aalst en je hebt ook wel wat werk gehad om die lange, lange lijst, want we zetten ze zoveel mogelijk op, al die classics waarvoor je zou kunnen stemmen, om die lange lijst te doorworstelen, hè?
1: Inderdaad, ja, dat is inderdaad waar, maar mijn keuzes waren eigenlijk op voorhand al gemaakt.
0: Ah, jij hebt sowieso jouw favoriete Vlaamse platen.
1: Favorieten is veel gezegd, maar er zijn altijd liedjes die eigenlijk bijblijven. En die nu meer van toepassing zijn dan vroeger.
0: Ah. Zoals?
1: Zoals Louis Niels, Wet en Bloem.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Alles moet ontvangen worden. En de scholen moeten de koeren breken. Bloemen en planten.
0: Ja. Ja, jij gaat dus meer groen in je tuin en op je oprit krijgen. Dankzij Louis Niels. Oké.
1: Okay.
0: En Verdronken Vlinder dan?
1: Ben, omdat Boswijn de Groot voor mij een van de iconen is van de Nederlandse muziek, vanuit Nederland. En ik denk altijd, als een Hollander Boswijn de Groot niet kent, dan is het geen Hollander.
0: Ja, dat is een uitspraak die jij af en toe gebruikt, heb ik het begrepen, Karel. En dan een vriend van Margriet. Margriet mag ook niet ontbreken in je lijst, hè?
1: Oh, nee, omdat Margriet eigenlijk de zachtheid van de stem, haar kennis van vele zaken en haar specifieke stem, eigenheid aan haar stem, vond ik knap.
0: Ja.
1: Ik moest niet uit, maar niet een van haar liedjes. Ik vond een vriend, ja, dat vond ik nog goed toepasselijk voor. Tegenwoordig in de slechte tijd is dat een goede toepassing, dat zou zijn.
0: Mm-hmm. Het is een grote dame, hè, Margriet. Die zullen we niet vergeten.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad.
0: En jij bent haar ook niet vergeten, want jij hebt een stem uitgebracht voor een vriend van Margriet. Zeg, Karel, ik ga er eentje uitpikken. Hè. Laat ons een bloem van Louis Neefs. Is het goed voor jou?
1: Fantastisch.
0: Alsjeblieft. Ik wens jou een hele fijne dag. En geniet vrijdag zeker van de Big Five Nederlandstalig.
1: Oké, en doe zo voort.
0: Dankjewel. Dag, Karel. Fijne dinsdag. Woensdag is het al. Ja, woensdag is het al.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

Af en toe eens opstaan van je bureau kan geen kwaad. Een beetje meebiegen, een beetje bewegen. Van links naar rechts. En op en neer. Met Status Quo. Lukt dus uitstekend. Rocking all over the world. Vrouwentongen met Leen de Marais. Dat is voor zo. Ik heb voor jou nog tot 10 uur Paul Carrack. And I need you.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Harta, harta, voeta.
5: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
4: Horta, horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest?

0: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u had ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: 5 vrijdagen,
11: 5 toplijsten,
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
12: Ik doe mijn mailbox open en ik zie een mailtje van Nicole die de weg naar Nostalgie Plus gevonden heeft en zeer content is. Your golden years. Welkom Nicole. Nostalgie En daarmee is het 10 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Een goedemorgen. Er is kritiek op de besparingen op het groeipakket. De Gezinsbond bijvoorbeeld. Die noemt die onbegrijpelijk. Kiezen voor kinderen doe je natuurlijk zelf. Maar het is ook een maatschappelijk project, zegt Ivo Mechels. Hij is de voorzitter van die Gezinsbond. Het kan niet dat de Vlaamse regering gezinnen zomaar straft omdat ze kinderen willen. Hij noemt de besparingen niet correct verdeeld. De regering Diepe Dalen die beslist om jonge gezinnen enkel nog voor hun eerste kind een groeipakket te geven. Een start bedrag van ongeveer €1.300 en gezinnen met studerende kinderen krijgen het groeipakket maar uitbetaald tot ze 23 jaar zijn in plaats van 25 nu. Mensen met dementie moeten altijd euthanasie kunnen krijgen. Dat vindt CD&V, dus niet meer enkel en alleen als je er zelf nog bewust kan voor kiezen, maar ook als je dat dus niet meer kan. Voorwaarde is wel dat je op voorhand een wilsbeschikking liet opstellen bij de notaris. Er moet ook een zorgplanning en persoonlijke begeleiding voorzien zijn, zowel voor de patiënt, zijn familie als de zorgverleners. Het voorstel van CD&V is opmerkelijk omdat de partij jarenlang bijzonder streng was voor euthanasie. Voorzitter Sami Mehdi wil het voorstel ook dit jaar laten goedkeuren door het parlement. En luchtverkeersleiders in Saoedi-Arabië raakten vanmorgen in paniek omdat ze dachten dat een vliegtuig van Fly Dubai gekaapt was toen het van Dubai naar Tel Aviv vloog. De piloten zonden verschillende noodsignalen uit. Eén daarvan wees op een mogelijke kaping. Daarom stuurde Israël gevechtsvliegtuigen de lucht in en premier Netanyahu kwam met zijn regering in spoed bijeen. Maar het vliegtuig landde na een rondvlucht veilig en wel in Tabuk in Saoedi-Arabië. Blijkbaar hadden de piloten ruzie gemaakt en met elkaar gevochten. De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen, overvallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen dan. Meestal ook droog en tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden en 21 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zacht. Maxima opnieuw rond die 21 graden.

Have you ever seen the rain? Morgen gaan we er een beetje zien in het oosten. Maar veel te weinig, denk ik, om goed te zijn. Ik zie het aan de planten op mijn terras. De vijgenboom heeft ondertussen al zijn blaren laten vallen. Ik denk niet dat dat normaal is. Laatste dag van september 2026 alweer. En daarmee is de zomer helemaal voorbij, zeker. Hè? Daarmee heeft ook de Vlaamse regering geld gevonden dat ze nodig heeft. En kunnen de kindjes het bos in om blaadjes te zoeken in alle kleuren van de herfstregenboog. Ik heb muziek uit Philadelphia, zometeen uit Nederland ook, over een groene zak. Maar eerst laten we ons betoveren door de hippie musical Hair. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwen Tongen.

0: Dat waren ze, de jongens uit Philadelphia, waarover ik het daarnet had.
1: Lien, gaat vreemd.
0: Stylistics. Gisteren zaten we achter op de motor die door de Achterhoek in Nederland scheurde, bestuurd door Normaal in Oerendhart. En bleef dit vrolijke ding hier achter. Een vrolijk Duits ding.
2: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung.
0: Cindy Unbert met Immer wieder Sonntag. En die krijgt alweer een Nederlander tegenover zich. Een song die overmorgen misschien ook wel zal willen meespelen.
3: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel.
0: Overmorgen in de Big Five, Nederlandstalig natuurlijk, die vanaf 10 uur begint, Hans de Boy met Annabel. Dus twee keuzes, zoals elke dag. Als het maar niet Engelstalig is, dan mag het erin. Een Duits dingetje, Immer wieder Sonntag van Cindy Unbert. Of kies je voor Hans de Boys, Annabel. Dit is de manier waarop je mij kan bereiken.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: mij een goeiemorgen toestuurt via WhatsApp, krijgt een goeiemorgen terug. Goeiemorgen Chris en al wie zijn keuze voor de Leen gaat vreemd doorstuurt. Die telt ook mee in mijn optelsommetje. En voorlopig is het ongeveer een gelijkstand. Nog even de keuzes herhalen, want je hebt nog even de tijd om mij te whatsappen. A is Immer wie de zontaak van Cindy Unbert. Of B, Annabel van Hans de Boy. Je hebt nog even de tijd. A of B, wat mag het voor jou zijn?
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10.

0: mee eens dat dit de allerbeste George Baker Selection song is. The Little Green Bag uit 1969. Nee.
1: Gaat vreemd.
0: Elke goeiemorgen via de app, of via WhatsApp. Die krijgt een goeiemorgen terug. Goeiemorgen, Anne dus. En ja, ik heb geteld. Hè. Ik heb geteld wat jullie ingestuurd hebben. A, Emmy de Zondag, of B, Annabel. En het is een duidelijke winnaar geworden. Ik heb zo'n vermoeden dat jullie al geweldig uitkijken naar overmorgen. Als de Big Five Nederlandstalig bezig is. Want de redenering is, ja, die Annabel, die gaat er toch in staan met Hans de Boy nu vrijdag. Dus we gaan, en dat hebben jullie voluit gedaan. Het is duidelijk, op een woensdagochtend 30 september is iedereen goed wakker, want er is voluit gestemd en volop gestemd voor deze hier.
2: Het zonnetje in je interieur. Depa Meubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op Depa.

Met een vleugje Griekse saus. Wat een leuk ding. Hè. Dat wil dus zeggen dat Hans de Boy verhuist naar morgen met zijn Annabel. En ik haal er dan een Belgische productie bij. Niet Nederlandstalig, niet Franstalig, maar wel Belgisch. Annabel en dus ja, dat mysterieuze ding van morgen.

0: Ondertussen was er hier en daar wat afleiding, precies omdat de tickets voor Clouseau open stonden. Mark zei, ik hoorde niet eens wat keuze B was, maar ik heb een ticket te pakken voor het tweede concert, want er is inderdaad al een tweede concert voor Clouseau aangekondigd. Mark, ik ben blij voor jou. Morgen mag jij dus kiezen, Mark. Zorg dat je erbij bent tussen Annabel en iets Belgisch.
1: Lekkers met Leen.
0: Gisteren liet Timon een stoofpotje pruttelen op het vuur met daarin varkenswangetjes. Een recept waar velen van jullie zich in herkenden, maar waar iedereen toch nog iets uit pikte om het te verbeteren. Zo moet dat zijn. Mocht je het gemist hebben, geen nood, geen paniek, naar de site gaan en beluister het opnieuw. Je zal het je zeker niet beklagen. Op woensdag waagt chef Timon zich nogal eens aan een dessertje. En dat is vandaag niet anders. Een Italiaans dessertje wordt het vertaald in het Nederlands gekookte room. Zometeen.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is woensdag, we gaan nog eens een dessertje maken. En ik heb de vraag van Yvette van begin van de week opgespaard. Want Yvette wil graag een van haar favoriete desserten, panna cotta, door jou gemaakt zien. Want ze krijgt hem nooit goed.
2: Ja, dan gaan we Yvette haar probleem oplossen.
1: Ja, Yvette, spits je oren. Hier komen we met een panna cotta. Een Italiaans dessert. Hè?
2: Ja, heel klassiek dessert. Ik ga uitleggen hoe je die in een klassieke panna cotta maakt. Maar ik kan ook een twist aan geven. Hè.
1: Ja.
2: Dus we hebben gisteren varkenswangetjes gebruikt. We gaan dat varken...
1: Je gaat toch geen varkenswangen?
2: We gaan dat varken een beetje doortrekken vandaag.
1: Dus ik werd... Nu ben ik benieuwd.
2: Ja, dus ik ga het dan als op het einde van ons gesprek vandaag. We gaan beginnen met onze panna cotta.
1: Dat is een goede teaser.
2: Voilà. Ja. Panna cotta is eigenlijk niet zo moeilijk. Wat hebben we nodig voor ongeveer 4 personen? Is 500 milliliter volle room. En voor een panna cotta... Neemt echt goede volle room. Ga niet gaan besparen op halve room. Dat is een dessert, hè. Dat moet lekker zijn.
1: Ja.
2: Dus 500 ongeveer milliliter volle room. Dan 60 gram suiker. 1 vanillestokje. En 3 blaadjes gelatine. Dat is alles. Alles voor je panna cotta. Dus eigenlijk die room.
1: Ja.
2: Je doet je suiker erbij. Je vanillestokje schraapt het. Dat is belangrijk. Dus je vanille mooi in twee snijden. Dan alles dat, van dat merk dat erin zit mee in bij je room. En dat stokje ook mee. Dat dat nog zijn smaak kan afgeven. Ondertussen hadden we eigenlijk je gelatine. Dat zijn van die grote gelatineblaadjes.
1: 3 heb je er nodig, hè?
2: 3 blaadjes. Ja? En die hadden weken op ijswater. Dus pakt gewoon een grote kom, daar koud water en een ijsblokje nog 4-5 bij.
1: Waarom is dat belangrijk dat dat ijswater is?
2: Dat je gelatine perfect, dat hij niet begint te smelten in je water.
1: Ah, oké.
2: Dus de gelatine gaat beginnen, dat gaat zo, in het begin is dat precies plastiek. Dat gaat zacht komen. Maar gelatine begint vanaf een bepaalde temperatuur een klein beetje smelten.
1: Ah, en dan verlies je natuurlijk.
2: En dan verlies de gelatine.
1: Ja.
2: Met ijsblokjes voorkomde dat. Dus je gelatine, mooi onder je ijswater. En dan wilde eigenlijk je room met je suiker en je vanille mogen nooit doorkoken. Want dan gaat je structuur verliezen. Dus je gaat eigenlijk gewoon, je brengt het tot aan de punt dat je denkt, nu gaat het nog net niet koken en afzetten.
1: Mo.
2: Ja. Dus dat duurt niet lang, hè?
1: Ah, nee.
2: Dus goed roeren.
1: Je vet blijft erbij, hè?
2: Ja, en dat begint, dat begint warm, warm, warm. Op het moment dat je denkt, ah, nu gaat het beginnen koken van het vuur.
1: Ja.
2: Je vanillestok haalt het eruit. En je 3 blaadjes gelatine goed doorknijpen dat er geen water meer zit. En dan die geknepen gelatine bij je room. Dan meng je daar gewoon met een klopper. Zorg dat al die gelatine gewoon is opgenomen. En dan in glaasjes. Ik doe er van die oldschool glaasjes, van die bokalen. Ik van bij de bomma. En dat in de frigo.
1: Misschien dat die vet geen volle room gebruikte. Want dat is wel belangrijk, hè?
2: Ja, of niet genoeg gelatine. Hè?
1: Ah, ja, oké. Okay.
2: Ja, en ook, als je je room laat doorkoken, lukt het vaak niet meer.
1: Ja, dus het is simpel, eigenlijk... maar je moet het wel allemaal goed
2: voilà.
1: Doen.
2: Dus luister nog een keer opnieuw. Die stapjes en die tips, gebruik dat goed. Maar ik had nog een...
1: Ja, dat varken.
2: Een verrassing, hè? Dus wat ga ik altijd? Ik ga gezouten spek kopen in de supermarkt. En ik ga dat in een pan, gewoon een droge pan, laat ik mijn spek schoon krokant aanbakken. En dan doe ik dat op een papiertje, dat vet kan uitlukken. En dan ga ik dat heel kort gaan versnijden, dat ik zo'n krumbel van spek heb.
1: Huh?
2: Doe dan een keer op je panna cotta.
1: Mo.
2: Mega lekker.
1: Mo.
2: Ja, echt zo'n crunchy, gezouten spek. Hè.
1: Maar, dus een gezouten spek bij eigenlijk het gesuikerde van je panna cotta.
2: Voilà. Want ik vind vaak aan een dessert, heb je iets zout nodig voor een beetje een balans te krijgen.
1: Ah, ja.
2: En die... Dat spek zorgt voor zo'n smoky, zouten toets op die zoete van een nieuwe panna cotta.
1: Yvette, als je dat doet, man.
2: Zal thuis nog een beetje staan kijken.
1: Ik ga nu chef-kok noemen vanaf nu. Dat is nu eens een origineel recept. Alles te herbeluisteren via onze site of via de app van het Nieuwsblad. Morgen, Timon, is het alweer de laatste van de week.
2: Ja, het vliegt voorbij.
1: Ja, en ik ga jou morgen een vraag stellen, een muzikale vraag als het goed is.
2: Oei, oei.
1: Ja. Ik weet het, het gaat heel moeilijk zijn.
2: Tot morgen.

Ja, zo'n receptje gaat vlug, hè. Dus die vervanger, plantaardige vervanger voor gelatine, heet agar agar. Maar je weet het, hè. Je kan het nog eens helemaal beluisteren via onze site, nostalgie.plus. Of je gaat ook naar de app van het Nieuwsblad en daarop luisteren.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodpack.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusse invasie.
3: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Niklas, ajo.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
3: Wat toch even proberen een douche te pakken hier, Toos.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op je land. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, hier ik kom.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93.
14: Vijf vrijdagen.
15: Vijf toplijsten.
14: Vijf genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
16: Wie gaat er al eens graag op hotel? Ik doe dat al wel eens graag. Wel worden zo dadelijk op onze wenken bediend, hè? Your golden years. Nostalgie. Het is 11 uur, het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Vlaamse regering komt op dit moment opnieuw samen om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond, waar minister-president Diependalen in alle tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had, ook al moesten de ministers en de partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke. Vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden, zoals minder geld voor welzijn, de bevoegdheid van vooruitminister Genee. Begrotingsminister Weitz gaf die fouten toe en liet ze herstellen. En die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu met hopelijk dus een definitief akkoord. Om 2 uur dan stelt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Je zal het je misschien beklagen dat je gisteren niet getankt hebt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum 2 euro en 2 cent per liter, benzine 98 komt op 2,23 euro. En de prijs voor een liter diesel stijgt naar 2,43 euro per liter. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, maximum 98 eurocent per liter. En de Britse premier Burnham sluit niet uit dat Groot-Brittannië opnieuw lid wordt van de Europese Unie. Hij zei dat vanmorgen tijdens een interview met de Britse openbare omroep BBC. Het vertrek uit Europa deed ons land meer kwaad dan goed, vertelde Burnham. De Britse eerste minister wil de voor- en nadelen van wel of niet opnieuw toetreden tot die Europese Unie wel goed afwegen en politiek bespreken. Want de Britten moeten weten waar mijn regering naartoe wil met Groot-Brittannië, zei Burnham nog. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen of er vallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen en meestal droog, maximaal tot 20 graden. Vrijdag dan schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden bij zo'n 21 graden. En ook het weekend, dat wordt zonnig en zacht, maximaal opnieuw rond 21 graden.
15: Met Leen de Ma.

0: durf niet goed iets te zeggen. Want als ik dat te vroeg doe, dan zijn er kwade reacties. Is het nu goed? Nou, denk het wel, hè.
1: Foldervreter Chris.
0: Donderdag speelt Chris altijd. Chris Nick is dat een hoofdrol in de app van het Nieuwsblad. Dan verschijnt hij als foldervreter, hè? Ja. Met de aanbiedingen van de komende week. Maar in een preview hoor je hier in Vrouwentongen straks al een en ander op woensdag met vandaag als groot gespreksonderwerp, of toch één van de gespreksonderwerpen, wasproducten en ook iets over pampers heb ik al horen waaien. Ja, dat is iets waarvoor ik mij tegenwoordig geweldig interesseer.

0: Ja, Shake and You Know I Love You.
1: Foldervreter Chris.
0: Ik had het hier met Chris even over het jus d'orange syndroom. Namelijk Nederlanders die Frans willen spreken.
2: Ja, ze kunnen het niet.
0: Ze kunnen het niet en ze doen het zo graag. Hè?
2: Het is altijd lachen.
0: Ja, het is altijd lachen. Hè? We gaan het hebben over wasproducten.
2: Ja.
0: Die
2: ja.
0: in de aanbieding staan in de folders.
2: Ja. Dreft.
0: Dreft. Oké. Okay. Voilà. Om te wassen of om af te wassen?
2: Af te wassen.
0: Af te wassen.
2: En we gaan het hebben over de handafwas. De ouderwetse afwas, hè. Voilà. Ja. En er is iets plezants.
0: Ah.
2: Al het zweepje maar al.
0: Ja. Alright. Ja.
2: Dus Albert Heijn, die hebben een actie. 1 plus 1 gratis op de handafwas en de vaatwascapsules van Dreft.
0: Ah, de capsules.
2: Ja,
0: ah, en
2: de
0: handwas
2: beide,
0: ook.
2: De
0: ja.
2: beide, ja. En dan staat er in de kleine lettertjes van uitgezonderd de fles 820 milliliter.
0: Ja.
2: Die mag niet meespelen.
0: Die mag niet meespelen.
2: Ja, is niet schoon, hè. Maar dus dat komt in de winkel en dan denkt je van, ja, die van 820 milliliter, die mogen we niet meepakken, want ja, die doen niet mee. Maar die is goedkoper, als je het omrekent per liter, dan die andere. Ja, aha.
0: Mijn god.
2: 9% goedkoper.
0: Maar zeg, dat is al de moeite.
2: Nog een keer.
0: Albert Heijn, ja. Op uw bloot gat.
2: Dus je moet eigenlijk die grotere fles kopen, die niet in reclame is. En nog iets stofs voor de mensen die denken, ah ja, wij gebruiken dat. Colruyt, ja, die moeten die prijs volgen. En die hebben deze week een 1 plus 1 gratis, op ook Dreft. Waardoor dat daar nu juist geen 2 euro is voor een grote fles Dreft.
0: Ah ja.
2: En dat is de laagste prijs,
0: de laagste prijs van het afgelopen jaar, zeg.
2: Ja, ja. Dus wie graag de hand afwas doet, het is de moment.
0: Het is de moment om een keer goed uw handjes rimpelig te laten worden.
2: Ja. En ik verdien zelf ook nog een zweepslagje.
0: Oei. Zelfkastijding?
2: De fans van Dash zullen mij iets kwalijk nemen. Want Dash stond ook aan een zeer lage prijs deze week bij de Colruyt. Dus dan mail ik naar de Colruyt altijd en zeg ik van, hey gasten, klopt dat wel? Want ik ga dat tippen en de mensen willen dat kopen. En als dat niet juist is dan...
0: Ja.
2: En dan zijn ze, ah ja, we volgen Kruidvat, want die hebben daar nog een overstok. Maar we gaan checken of dat daar nog staat. En het staat er niet meer, dus de lage prijs van de Dash is weg door mij. Sorry.
0: Ja, maar Chris toch? Dat doet zeer, hè?
2: Ja, dat doet zeer.
0: Maar ja, je hebt het toch?
2: De Dash-fans van mij...
0: Nee.
2: En dan kan
0: zeg, je hebt een rechtstreekse lijn met de Colruyt.
2: Ja, maar alle supermarkten.
0: Met alles.
2: Ja, maar soms ook zij met mij. Hè. Als ik iets schrijf dat niet aanstaat, de zaterdagochtend om 7 uur zijn ze dat soms al.
0: Ja, zie je dan op je telefoon wie dat is en denk je dat soms kan niet oppakken?
2: Het wordt er moeilijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. De handwas is gedaan.
2: Ja,
0: de Pampers.
2: De Pampers,
0: dat interesseert mij ook tegenwoordig. Hè?
2: Voilà, je hebt dus de Pampers, het merk. Die staan bijna elke week in reclame, maar vaak met maximum 1 plus 1 gratis. Maar deze week in de Carrefour 2 plus 3 gratis. Ja, dat is de moeite.
0: 2 plus 3 gratis?
2: Ja, dus 5 voor de prijs van 2. En als je dan een groot pak koopt, en het zijn de Baby Dry Pants, maat 5 bijvoorbeeld, dan zakt die prijs 23% onder de laagste prijs van het afgelopen jaar.
0: Amai.
2: Ja.
0: Maar ik ga mijn auto moeten leegmaken.
2: Ik zou zeggen, leg de zetels plat. En ook de vochtige doekjes ook.
0: Oh, mijn god, dus, maar ik ga het een en het ander moeten inslaan.
2: Ja.
0: Dus laat je auto vol met Pampers.
2: Als mensen u zien rijden op de straat.
0: Dan weten ze van waar dat komt.
2: Van waar dat komt. Ja. Voilà.
0: Alright, dat is al de moeite deze week, zeg.
2: Ja, dat zou wel wezen.
0: Ja, absoluut. Ja. Oké, dankjewel. Morgen allemaal na te lezen natuurlijk in de app van het Nieuwsblad.
2: Voilà.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: En in de videoclip heb je dan alleen een vrouwenkont nodig die in een jeansbroek zit. Hè? Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Zometeen disco van The Emotions.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.

Ik zou dolgraag op tour gaan. Ik kan niet wachten. Het zijn woorden van Mick Jagger op de vraag of hij ooit nog eens zou toeren. Het zal niet voor 26 zijn, maar hopelijk zo snel mogelijk. Ondertussen is de mens 83 jaar. Ja, degene die Mick Jagger heeft, die zouden ze in een potteken moeten doen en bij de biowinkel verkopen. Wat is dat?

Wie was er eerst, hè? The Godfather film of dit nummer, Gonna Make You An Offer You Can't Refuse. Jimmy Helms, al eens even loeren naar morgen. Morgen en Leen gaat vreemd met Annabel van Hans de Boy. En een Belgische productie die niet Nederlandstalig en niet Franstalig is, maar die ongelooflijk swingt natuurlijk. Timon ook iets zeer lekkers gaat maken, een beetje gelakt. En morgen heb ik iemand aan de lijn die een boek geschreven heeft, een dermatologe, Rem de Rimpel. Aha, dames en heren, van mijn leeftijd, dat is iets voor ons, hè.

Morgen dus de laatste vrouwentongen van deze week. Want overmorgen rond dit uur is Sepp al meer dan anderhalf uur bezig met de laatste Big Five van 2026. De Big Five Nederlandstalig. Waarop je nog kan stemmen tot morgen 6 uur. Johan Verminnen, wil je in de lijst? Dan moet je hem erin stemmen, hè?

0: zal deze de 100 beste Nederlandstalige songs halen. Ik mag hopen van wel zo'n vrolijk liedje als Mijn Gitaar Me Helpt, Johan Verminnen. Via onze site nostalgie.plus kan jij jouw favorieten erin stemmen waarvan je vindt dat ze vrijdag de Big Five Nederlandstalig moeten halen.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oh.
5: Oei.
4: Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s. Ja.

sky. Rick stuurt mij een WhatsAppje dat hij al uitkijkt naar volgend jaar, wanneer het 50 jaar geleden zal zijn, dat Elvis overleed. Het wordt een groot Elvisjaar over de hele wereld en zeker ook bij ons. Wij draaien al tamelijk veel Elvis, maar we gaan er dan natuurlijk nog een klein schepje bovenop doen, of wat had je gedacht? We gaan naar 1971, we zetten onze zwart-wit tv aan en we kijken naar Shaft samen met Isaac Hayes.

0: Theme from Shaft van Isaac Hayes. Straks is er Domi natuurlijk een hele namiddag waar muziek centraal staat hier bij Nostalgie Plus. Good Vibrations natuurlijk ook met Sepp, maar hij ontvangt ook Isabel van het Nieuwsblad. En die blikt al even vooruit op televisie volgende week, want volgende week begint een van de hoogtepunten van het najaar en dat is de slimste mens. Maar dichter bij huis is er natuurlijk Michel zometeen. Michel, waarover wil jij het straks hebben tussen 12 en 1 onder meer, hè?
1: Prettige middag, dag luisteraar, dag Leen. Vrolijke meezinger vandaag van Bernie Paul. Naam zegt je wellicht niks en het liedje kennen we vooral in een Franse uitvoering.

Wij kennen het als Ma Femme van Sacha Distel. Maar het origineel is dus van deze Bernie Paul, een Duitser. Bernard heet hij in feite. Niet Bernie. Vollevan, nee, het is niet. Zoiets ongeveer, zijn achternaam. Ben hem kwijt, iets met vol. En die Bernie Paul is daar behoorlijk rijk mee geworden, want het heeft wekenlang op nummer 2 gestaan in Duitsland. Maar gek genoeg, Oh No No werd hier wel gespeeld, maar Sacha Distel ging aan de haal met de Franse versie als Ma Femme en scoorde in Frankrijk dan weer een grote hit. Deze Bernie Paul is overigens ook de componist van een andere grote hit, It's a Real Good Feeling van Peter Kent. Maar we houden het dus op Oh No No. Echt in lange tijd niet meer gehoord, denk ik. Bernie Paul straks in 100% volle.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: 5 vrijdagen.
8: 5 toplijsten.
7: 5 genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
9: En dat is de laatste in een reeks van 5 Big Fives. Eentje om naar uit te kijken. Welkom, het is 12 uur. We beginnen met veel plezier zo meteen aan. Eerst het nieuws, Bart van Langehoven.
10: Goedemiddag. Er is een vliegtuigdrama vermeden na een zelfmoordactie boven Saoedi-Arabië. Een co-piloot van Flight Dubai wilde zelfmoord plegen door het vliegtuig dat hij bestuurde te laten crashen. Hij maakte aan boord ook ruzie met de andere piloot, begon met hem te vechten en stak hem ook neer. Gelukkig kon het andere cabinepersoneel het vliegtuig weer controleren. Het toestel vloog van Dubai naar Tel Aviv toen het plotseling noodsignalen doorgaf. De Israëlische regering dacht eerst aan een kaping en de regering Netanyahu kwam in spoed bijeen en het stuurde zelfs gevechtsvliegtuigen de lucht in. Toen het uiteindelijk toch niet om een kaping ging, landde het vliegtuig na een duikvlucht veilig en wel op de luchthaven van de stad Tabuk in Saoedi-Arabië. Aan boord zaten zeker zo'n 100 Israëliërs. Sereen en in alle stilte. Zo kwamen de Vlaamse ministers samen in Brussel om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond, waar minister-president Diependaele in alle tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had, ook al moesten de ministers en partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke, vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden, zoals minder geld voor welzijn, bevoegdheid van vooruit-minister Genet. Begrotingsminister Wijd gaf de fouten toe en liet ze herstellen. Die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu, met hopelijk dus een definitief akkoord. Want om 2 uur stelt minister-president Diependaele zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Je zal het je misschien beklagen dat je gisteren niet getankt hebt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum 2,02 euro per liter. Benzine 98 komt om 2,23 euro. En de prijs voor een liter diesel stijgt naar 2,43 euro per liter. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, maximum 98 eurocent per liter. De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen of er vallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen dan brede opklaringen en meestal droog, maximaal tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden en 21 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zacht, maximaal opnieuw rond 21 graden.
9: Dankjewel Bart. 1 probleem op de weg en misschien zit je er wel in. Hè? Op de E40 Veurne Jabeke. Je verliest er 13 minuten van gisteren tot Jabeke.
11: Follet.
8: Met Michel Follet.

te veel, niks te weinig en net op tijd dit tijdloze duet. Van Johnny Mathis en Dennis Williams. Denise, klinkt als een man. Denise Williams in 78. Overigens, Johnny Mathis wordt vandaag 91. Gouden stem die alleen in 1957 zijn eerste hit scoorde. Hij treedt niet meer op, hij heeft last van geheugen. Maar zijn stem is nog intact. Mathis bracht in zijn carrière 17 kerstalbums uit. Voor je het weet is het zover, hè? Want mag ik je erop attenderen? Het is vandaag alweer de laatste dag van september. Morgen kunnen we alweer september schrappen van onze kalender. Maar ja, weg ermee. Welkom. Groeten ook van technicus Sendepaap. Vandaag heel wat minder bekende namen. Naast Julien Clerc, Wiltura, The Carpenters en Kajak. Dat lees ik ook al vreemd. Kajak. Je ontdekt het allemaal voor het 1 uur is. Terence Tendabi, die was in 87... de nieuwste popsensatie met een handvol hitsingles, maar het bleef niet echt lang duren.

Terence Trent D'Arby, die net als Cat Stevens een andere naam aannam vanaf 2001. Hij wou weer anoniem in de massa kunnen verdwijnen en artistiek zijn eigen spoor volgen. Hij remde zijn carrière zelf af toen de druk te groot werd. Ik zou dan kiezen voor een onopvallende naam, hè? Paul Jones of zo. Maar nee, hij werd Sananda Maitreya, sign your name. Ja, het leek toen al symbolisch. Op 30 september 1967 begon BBC onder druk van het publiek met een popzender. En dit was de allereerste plaat die daar te horen was. Wow.

0: Straks gaan we het krijgen. De nodige buien en mogelijk zelfs onweer. Bloemen en planten, ze snakken ernaar. Flowers in the rain, the move. Als we dan toch doorweekt zijn, deze van Cindy. Een liedje met een lang en nat verleden.
1: 100%

Cindy, ze zong het in 1977. Het origineel dateert van 1939. De Ramblers en Jo Leemans gingen haar voor van plas tot plas. En Cindy is zo'n zangeres die na een Engelstalige carrière als Cindy Nelson spoorloos verdween en nooit meer op het voorplan kwam. Misschien woont ze wel naast jou, wie zal het zeggen? Pogingen om haar toch weer in de aandacht te brengen draaiden telkens op niets uit. Het zal ongetwijfeld haar eigen keuze zijn. Cindy is haar naam. Na 1981, toen scoorde Bernie Paul een gigantische hit in Duitsland en haalde net geen nummer 1 met dit liedje.

0: Barney Paul en Oh No No, hij schreef het zelf en deed dat ook wel voor anderen. Zo was hij de man achter It's a Real Good Feeling van Peter Kent. Wij kennen Oh No No wellicht beter in een Franse versie, behoorlijk vrije vertaling.
1: C'est pas dans le vent, c'est une drôle idée. Dire comme ça tendrement, de mots démodés, ma femme.
0: Sacha Distel.
1: Ma femme.
0: En Oh No No werd ma femme. Vandaag is het de Internationale Vertaaldag, of Dag van de Vertaler. Een door de Verenigde Naties erkende dag om vertalers en tolken te eren. Een beroep dat door AI flink in het gedrang komt. De datum is niet lukraak gekozen. Het is de sterfdag van Hieronymus van Stridon. De patroonheilige van de vertalers. Tja. Zo dadelijk, Kaja.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

Nederlandse popmuziek van hoog niveau. Kajak en Rootless Queen. Alleen fronsten de Britten hun wenkbrauwen bij de verkeerde klemtoon van Rootless. En dat verklaarde waarom de single daar geen release kreeg. Op 7 oktober, over een week dus, is het precies 1 jaar geleden dat zanger Edward Rekers overleed. Dan heb ik meteen een vrijgeleide om een andere mooie van Kajak te laten horen. Nog meer Nederlandse muziek van een groep die een cultstatus heeft daar, bij ons amper bekend is. Maar het volgende liedje zal je zeker mooi vinden. The Amazing Stroopwafels heten ze. En in 1982 scoorden ze met Oude Maasweg. Dat begint als een Engelstalig liedje, maar halfweg, na een mooi instrumentaal intermezzo, schakelt het om naar de Nederlandse taal. De Amazing Stroopwafels. Ik draai ze niet zonder reden. Het is vandaag Wereld Stroopwafeldag. Een lekkere feestdag om de beroemde Hollandse stroopwafel te promoten.

kwart voor drie. Oh, hier is net over half één, hoor, jongens. The Amazing Stroopwafels. Door de jaren heen een van de populairste Nederlandse platen ooit geworden. Bij onze noordenburen bestaat ook een Tsjechische en een Deense versie. En de groep kreeg in 2019 een eigen boek. Mama Cas van de Mama's en de Papa's werd even een bewust losgekoppelde moeder met dit liedje.

0: Mama Cass met Dream a Little Dream of Me. Net als, die weet je nog wel, die avond in de regen van daarnet. Stokoud nummer, zelfs nog ouder dan dat liedje. Want origineel van 1931. Op 30 september 1960 maakte ze in Amerika voor het eerst kennis met een Amerikaanse animatiereeks die enorm populair zou worden. De eerste aflevering van The Flintstones werd toen uitgezonden.
1: 100% cinema.

0: De B-52's, we hebben heel even de BC-52's, Before Christ, voor de remake van de tv-tune bij de live-action speelfilm van de Flintstones van 94. In die periode dweepte ik ook met hun slogan op de radio.
1: Jabba dabba doo.
0: En in 1970 was er ene Errol Dunkley, die had een hit met OK Fred. Altijd in mijn naïviteit gedacht dat het over Fred Flintstone ging.

0: Moet je zeker vertrouwd in de oren klinken deze. Okay, Fred van Errol Dunkley. Net geen Britse top 10 hit in 79. Een liedje over een zorgeloze man, Yaga Yaga. Die met zijn stijl en charme de aandacht trekt van een chique vrouw. Ik dacht altijd dat het niet Yaga was wat hij zong, maar Yaba, de verkorting van Yabba Dabba Doo. En dat het dus over de Flintstones ging, helemaal niet. De Carpenters komen er zo aan.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Minder en meer.
9: Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
10: 100% Follet.

0: The Carpenters met een van hun laatste hits, het guitige Sweet Sweet Smile in 1978. In Amerika was toen hun populariteit tanende. Bij ons was dit echt nog wel een grote hit. Richard en Karen Carpenter, want het is vandaag Nationale Broer- en Zusdag. Het is nogal wat, hè? Dag van de vertaler, dag van de stroopwafel, dat vind ik het gekste. Broer- en Zusdag en ook Internationale Podcastdag. Een dag waarop de populariteit en impact van de podcast wereldwijd wordt gevierd. Dit heeft er iets van. Kruising tussen hoorspel en podcast.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Blijft een bijzondere single na 41 jaar. The Raw Band en Clouds Across the Moon. Ik denk dat dit een favorietje van Elon Musk is. SpaceX indachtig. In Zolder werd op 30 september 1992 dan pas de laatste steenkolenmijn van België gesloten. Een gedurfde insteek van Wiltura om er al in 69 een bluesliedje rond te schrijven en te zingen.
1: 100% van bij ons.

Geloof het of niet, dit niet zo evidente nummer haalde nummer 1 in Vlaanderen in 69. Tura. Hij zal ongetwijfeld een rode draad zijn. Morgen vrijdag in de laatste Big Five Top 100. De Nederlandstalige lijst met Sepp van 10 tot 6 bij Nostalgie Plus. In de staat van deze 100% volle tweejarige eentje die moet wachten tot zondag. Maar de Poolse zangeres Basha is vandaag al het feestvarken. Basha, zij was in het begin de stem van deze groep, Matt Bianco. En die hadden toen de ene prettige radiohit na de andere. Lura.

0: toch een slechte gewoonte, hè? Sneaking at the back door, Matt Bianco. Met de jarige zangeres Basha Czechlewska. Ja, sorry hoor, maar alweer een gekke naam, Poolse. Ze wordt 72. Julien Clerc is zondagjarig, dan mag hij nog een keer. Domi, wacht je op na 1 uur voor meer heerlijke muziek uit de gouden jaren 60, 70 en 80.
1: Nostalgie Plus.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Vijf vrijdagen.
10: Vijf toplijsten.
9: Vijf genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
11: Nostalgie.
12: Goedemiddag.
13: Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% volets op deze laatste dag van september. Mag ik ook weer aan de bak. Tot 4 uur vanmiddag met de lekkerste muziek. Zometeen Sister Sledge om dit uur mee te beginnen.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: We Are Family staat voor je klaar na het nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag. Er is net op tijd een Vlaams begrotingsakkoord gevonden. De Vlaamse regering is het eindelijk eens over de begrotingstabellen. Die zijn nog voor een laatste keer aangepast. Want gisteravond was er eigenlijk al een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. De Vlaamse ministers kwamen vanmorgen dus nog één keer samen om die fout terecht te zetten. Minister-president Diependalen kan straks over een uurtje zijn septemberverklaring dan afleggen in het Vlaams parlement. En dan horen we dus wat er precies allemaal beslist is. Steeds meer jongeren proberen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie of de vroegere middenjury. Het aantal is sinds 2019 bijna verdubbeld. Via de examencommissie leren jongeren zelfstandig, zonder dat ze lessen volgen op school. Ze moeten dan slagen op hun eindexamens. Maar het slaagpercentage is gezakt tot het laagste peil sinds 2016. Vorig jaar slaagde er iets meer dan de helft van de jongeren niet. En er is een vliegtuigdrama vermeden na een mogelijke steekpartij in de cockpit van een passagiersvlucht. Die was van Dubai onderweg naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij het vliegtuig te laten crashen. Eén van hen had ook een noodsignaal verstuurd waarop Israël en Saoedi-Arabië gevechtsvliegtuigen uitstuurden. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Aan boord zaten 174 passagiers. Zij zijn allemaal veilig en wel. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het om een mogelijke terreuraanval gaat. Stilaan meer wolken met kans op regen. En het is wel nog altijd warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog een aangenaam najaarsweer bij 21 graden.
10: Come on.

The Small Faces met Steve Marriott en Ronnie Lane. Met een liedje over heerlijke luie dagen. Ichiku Park, daar kan je ze doorbrengen natuurlijk. En nu een plaat van een uitzinnige massa die voor Bob Marley en de Wailers uit hun dak ging tijdens No Woman, No Cry in Londen.

0: Uit het tweede album van ABC, jaren 80, The Night You Murdered Love. En The Queen of Disco staat voor je klaar.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Doom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Ah, Niklas, daar, joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toast.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
16: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een ander is. Tel uw geld nog eens.
15: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
16: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
17: En doei.
16: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
18: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Vergeten groeven.
1: Met Dem en Gloria bij Nostalgie Plus. Tijd nu voor een vergeten groef. Een liedje van Frankie Lymon en de Teenagers heb ik voor je klaargezet. En dat is er eentje uit de jaren 50. Naar aanleiding van de geboortedag vandaag van Frankie Lymon, die veel te vroeg overleed, al in 1968, aan een overdosis. De man had in de jaren 50 een super wereldhit als, denk 14-jarige ongeveer, met Why Do Fools Fall In Love. Frankie Lymon, gestorven dus in 1968 en op deze dag in 1942 geboren. Hier zijn ze nog een keer met Little Bitty Pretty One.

Een van zijn mooiste liedjes leverde die af in 1972. Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally. Aretha Franklin, de Queen of Soul, die in de jaren 60 dit liedje al uitbracht en opnieuw opnam voor de film The Blues Brothers. Hier is Sting.

0: Midden jaren 70, glitterrock, plateauzolen en stampen de drums. We zitten dus midden in de tijd van de glamrock met bands als The Sweet, Slate, Mud en deze, die hoorden er ongetwijfeld ook bij. Shabby Tiger en Slowdown. En zometeen naar Zweden met ABBA.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Horta, horta, horta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesewaybank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Your Golden

0: De Doobie Brothers, wat een band was het in de jaren 70. Alomtegenwoordig, onder andere met deze Listen to the Music.
1: De Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag de allerlaatste Big Five in het rijtje van vijf. En dat is de Nederlandstalige top 100 die je de hele dag kan beluisteren hier. Mensen heb vanaf 10 uur overmorgen hier te beluisteren bij Nostalgie.plus. Als je een top 3'tje wil doorsturen, kan dat via dat webadres. Doe het maar. Een tip die je misschien in je lijstje zou kunnen zetten is een minder bekende plaat van Boudewijn de Groot. In 1980 had hij een hitje met deze, De Zwemmer.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut. Met de pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
11: Goedemiddag, straks de stem van Paul Carrick bij Mike and the Mechanics, The Living Years. En dit uur trap ik af met Supertramp, Breakfast in America. Eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Vlaams minister-president Diependalen legt rond deze tijd zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. De ministers keurden vanmorgen pas de definitieve begrotingstabellen goed. Want vooruit had nog een fout ontdekt in de berekening op welzijn, maar dat is nu rechtgezet. Wat we al weten, de dienstenchecks verhogen naar €12. Ook de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Als je kinderen hebt, zul je het ook harder voelen in je portemonnee. Het groeipakket wordt nog maar uitbetaald tot 23 jaar en het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. Voor de andere maatregelen is het nog even wachten. Bijna 4 op de 10 technologiebedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. Een jaar geleden was dat nog 3 op de 10. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Agoria. Maar nog altijd, bijna 40% van de bedrijven investeert niet in AI. Volgens Agoria is dat nogthans belangrijk. Het kan de economische groei verdubbelen als het juist wordt ingezet. Want het verhoogt de productiviteit en werknemers kunnen zich ook meer focussen op kerntaken, klinkt het. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt gaat er alles aan doen om Fouad Belkacem ons land uit te zetten. Dat is de voormalig leider van terreurgroep Sharia for Belgium. Belkacem zit al 15 jaar in de gevangenis, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Hij heeft geen Belgische nationaliteit en moet in principe uitgeleverd worden aan Marokko. Maar dat wil hij niet. Hij heeft daarom asiel aangevraagd in ons land. Van Bossuyt zegt nu dat er binnenkort strengere regels komen tegen asielaanvragen uit de gevangenis om misbruik te voorkomen. Stilaan meer wolken met kans op regen. Het is wel nog altijd heel warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.
13: Come on.

0: Mike Rutherford van Genesis en de stem van Paul Carrack van deze classic uit de jaren 80 van Mike and the Mechanics en The Living Years. Zometeen naar de 60s met de Archies, dat is voor na James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3,

0: tijd had men het waarschijnlijk niet door dat de band gewoon een studiogroepje was, dat de bandleden bij elkaar gezocht werden voor hun kwaliteiten. De Archies met Sugar Sugar. En direct gaan we naar het Songfestival van 1976 en de inzending voor Frankrijk van dat jaar.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Minder en meer.
6: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: met Cyndi Lauper. En een van haar mooiste hier bij Nostalgie Plus. Dat was Time After Time.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groef van dit uur. En dan draai ik naar aanleiding van de 83ste verjaardag van Marilyn McCoo. Die had in de jaren 70 een hitje te pakken. Samen met Billy Davis Jr. En dat is echt wel een vergeten groef die ik graag in de kijker wil zetten. Toevallig op de dag waarop ze 83 jaar wordt. Hier is You Don't Have To Be A Star in My Show.

Zullen we nu eens een originele plek zoeken waar we een album kunnen opnemen, dacht Paul McCartney. En dat is niet een gewone opnamestudio, maar wel gewoon aan boord van een jacht waarop dat nummer is opgenomen. Paul McCartney en Wings met With a Little Luck. Over Paul McCartney gesproken, samen met de Beatles had hij een label, het Apple-label. En deze band was daarop terug te vinden.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valor Inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Your Golden Years.
12: Nostalgie Plus.

0: En zo werden we recht de jaren 80 ingecatapulteerd met de film Top Gun. En de song die zijn succes aan die film te danken had, Berlin Take My Breath Away.
1: De Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag overmorgen dus de allerlaatste Big Five in het rijtje van vijf. Al vier vrijdagen achter de rug met verschillende genres en verschillende lijsten. En de laatste, de Nederlandstalige, is gepland voor aanstaande vrijdag met Sepp. Vanaf 10 uur kan je luisteren en je kunt nu nog altijd stemmen op je favoriete Nederlandstalige platen. Dat kan via onze website nostalgie.plus. Kies voor Vlaams, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld Jeff van Uitsel. Je kunt niet zonder de anderen.
2: Als je soms denkt...

of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

Little Stevie Wonder was al lang geen little meer in 1965, 15 jaar. En hij ging zijn puberteit in. En Berry Gordy die vroeg zich af, gaat dat wonderkind nog wel plaatjes verkopen? Jawel hoor, zonder problemen. Sylvia Moy schreef het, deze Uptight, Everything's Alright. Met nu Bright Ferry, hier bij Nostalgie Plus. Hier is Let's Stick Together. And now

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Vijf vrijdagen.
6: Vijf toplijsten.
5: Vijf genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie
7: plus. Goedemiddag op deze woensdag. Straks

blijven hangen. En de ochtend daarna blies hij nog positief. Op ongeveer dezelfde plaats in mei stierven 4 mensen bij het schoolbusdrama met dezelfde busfirma. Op meer dan 100 plaatsen in verschillende landen is de politie binnengevallen bij de motorbende Hells Angels. Ook in ons land, in het Limburgse Bilzen-Hoesselt, zijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gebeurde in een onderzoek naar witwassen en criminele organisaties. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt en er is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen, vooral in Duitsland. En de Europese Unie wil 1 communicatiesysteem voor alle Europese hulpdiensten tegen 2030. Politie, brandweer, ambulance en mogelijk ook leger over de hele EU kunnen zo via 1 beveiligd netwerk berichten, beelden en locatiegegevens uitwisselen. En daardoor kunnen ze beter samenwerken bij grote bosbranden en andere crisissen bijvoorbeeld. Nu communiceren de hulpdiensten nog via nationale radionetwerken. Deze namiddag bewolkt met kans op regen. Het is wel nog altijd heel warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen. Een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.

De surf sound van The Beach Boys. Een coveropname van dat liedje van The Crystals, Then He Kissed Me. Het werd in hun versie Then I Kissed Her. Zometeen de man die ontdekt werd door Madonna, als zanger dan toch, want hij was al een fotomodel. Die is er zometeen na Gérard Lenormand. Voici les clés pour le

0: Nick Amon, het model uit onder andere zo'n Levi's commercial en ontdekt door Madonna en op het label van Madonna uitgekomen. En veel te vroeg overleden. Dit was het nummer waarmee die in der tijd doorbrak. Each Time You Break My Heart. En zometeen naar een legendarisch album uit de jaren 70, Night Out van Alan Foley. En We Belong to the Night.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Knaldi! Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
10: Ja, ik bel erop de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
17: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
18: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
19: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: En met Simon en Garfunkel zitten we hier in de 70s bij Nostalgie Plus. Dat was Cecilia.
1: Vergeten groeven.
0: En we blijven even in de jaren 70 met een liedje van een jarige vandaag die maar liefst 91 herfsten op zijn teller mag schrijven. Ik heb het over Johnny Mathis. Michel draaide vanmiddag al een plaatje van Johnny Mathis. Too much, too little, too late. En ik ga voor een plaat uit 1979 waar hij de disco-invloeden in zijn muziek liet binnenkomen. Hier is Begin the Begin.

sluit je ogen en meteen bevind je je in Londen als je dit nummer beluistert. Als je er ooit wel een keertje geweest bent, dan kan je de sfeer perfect opsnuiven. Ralph McTell met Streets of London. Marvin Gaye, die scoorde een superhit in de jaren 70. Helemaal in de soul en disco stijl. Got to give it up. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Dat is voor na de Boys Town Gang.

0: blijft altijd sexy om naar die muziek van Marvin Gaye te luisteren. Zoals deze bijvoorbeeld, Got to Give You Up. Straks de Les Humphrey Singers, daarvoor trekken we naar de andere kant van de wereld. En Lynyrd Skynyrd, dat is voor zo direct al. Sweet Home Alabama.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: de Les Humphrey Singers, opererend vanuit Duitsland. Maar een hit over de hele wereld, deze Mexico.
1: De Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag de laatste in het rijtje, de Big Five Nederlandstalig. 100 liedjes Nederlandstalig, die je gewoon kan meezingen van A tot Z, met Sepp, vanaf 10 uur kan je dat beluisteren hier. En als je wil, kan je nog mee bepalen wat er in die lijst terechtkomt. Kan je doen door even te surfen naar onze website nostalgie.plus. Luc Bral zou je daar bijvoorbeeld in kunnen zetten met Hallo, hier ben ik dan.
2: Ik vond er niks mee.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Ma, die oude wielen. Gonne de Robert.
7: Maar schattekje, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
6: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
7: Wat dan?
6: De kroes, de hond, de nevering begot.
7: Robert de expert, zegt hem.
6: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
7: En dat is betrouwbaar?
6: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
7: Allee, we gonnen de Robert.
8: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Vijf vrijdagen.
14: Vijf toplijsten.
13: Vijf genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
15: Nostalgie. Goedemiddag. Is het bij jou ook al aan het regenen? Wel, laat dat niet aan je hart komen en zing mee met het leuke Is This The Way To Amarillo?
16: Your golden years.
15: Van Tony Christie.
16: Nostalgie.
15: Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kajon.
17: Goedemiddag. Vlaams minister-president Diependalen heeft

0: verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. In Beugenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van de lijn betrapt met te veel alcohol in zijn bloed. Hij reed voor onderaannemer Tros Bijjaard en werd betrapt tijdens een controle van de lijn zelf. Hoeveel de chauffeur had gedronken is niet duidelijk. De buschauffeur zou na de match van de Rode Duivels maandagavond zijn blijven hangen en de ochtend daarna blies hij nog positief. Op ongeveer dezelfde plaats in mei stierven 4 mensen bij het schoolbusdrama met dezelfde busfirma. En het Amerikaanse leger heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten hebben de luchtmachtbasis in Erbil verlaten. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein te verdrijven, maar later ook om terreurgroep IS te bestrijden. Irak kondigde intussen een periode van 4 nationale feestdagen af. Deze namiddag bewolkt met kans op regen. Het is wel nog altijd warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen en een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden.
1: Dankjewel, Frauke. Ik heb de files met een verliestijd van 10 minuten of meer. Dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je een kwartier aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de E313 naar Antwerpen ook al 10 minuten tussen Ranst en Borgerhout.
2: Good Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

0: Een klein leugentje, een leugen om best wil voor Fleetwood Mac kan het zeker. Little Lies. En goedemiddag, het is 4:09. Ik heb deze voormiddag op de judo-mat gestaan. Het is namelijk week van de sportclub. En deze voormiddag zijn er een aantal klassen uit de lokale lagere school. Een judo-initiatie komen volgen. En ik kan je zeggen, dat heeft energie hoor. Zo'n bende van 30 lagere schoolkinderen. Ik voel het ondertussen een beetje, maar ik ben er zeker van dat de classics van Nostalgie Plus en nieuwe Good Vibrations mij wakker gaat houden. Vandaag in de show mijn tv-watcher Isabel van het Nieuwsblad. We kijken samen al vooruit naar de tv-hype van het najaar. Ik heb het over de hype die Clouseau ook nog steeds is. En Patricia, een Nostalgie Plus luisteraar, laat ons meekijken in haar top 3 voor de Big 5 Nederlandstalig. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Ik verwen je met de beste muziek. Straks een artiest waar de broers Verret, René en Manu Verret slechte herinneringen aan hebben. En eerst Jonathan King, Hooked on a Feeling.
1: Nostalgie Plus. Ooga, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga.

0: Hij was ooit de gast op de BRT in de Pak de Punch Show. Weet je dat nog? Een nieuw spelprogramma in de jaren 80 met de broers René en Manu Verret. Een pijnlijk moment in de Vlaamse tv-geschiedenis toen René deze artiest aankondigde en zijn familienaam vergat. Percy werd het dan uiteindelijk maar. Percy Sledge bij Nostalgie Plus. When a man loves a woman. Zometeen komt de boss langs. Niet met een taakje, maar wel met een goede 80s classic. En ik heb ook de Buggles klaarstaan. Video killed the radio star.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Hier Pippa de Kat.
14: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
13: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
14: Je kunt ook vriend worden.
13: Van Maxizo.
14: De dierenwinkel met de lage prijzen.
13: Dan krijg je de specialetjes.
14: Plezante tips, eerste klas advies.
13: En promoties natuurlijk. Goed
14: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
13: Ah ja.
14: Ah ja.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.

Ze kregen geen gelijk. Video killed the radio star van de Buggles. Het is woensdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Die is met 2 dagen vertraging nu dan toch uitgesproken. En we weten waar ze willen besparen. De meeste maatregelen wisten we al. De dienstenchecks bijvoorbeeld worden verhoogd in prijs naar 12 euro. Het groeipakket wordt beperkt tot 23 jaar. En er wordt ook flink bespaard op subsidies. En dat was nodig, want het is de grootste besparingsoperatie ooit waar de Vlaamse regering voor stond. Padel spelen is gevaarlijker dan gedacht. Oogartsen waarschuwen voor de risico's en het gevaar op netvliesloslating of zelfs blindheid. Het gebeurt blijkbaar wel eens vaker dat de padelbal in het oog van een speler terechtkomt, met dus grote gevolgen. Onze oogkassen die beschermen onze ogen tegen grote ballen, zoals een tennisbal. Maar doordat padelballetjes veel kleiner zijn, kunnen die recht in je oog terechtkomen. In Nederland wordt nu aangeraden om een beschermbril te dragen. En ook in Vlaanderen wordt daaraan gedacht. En Clouseau is nog steeds razend populair. Dat blijkt uit de ticketverkoop voor hun show in het Koning Boudewijnstadion. Vorige week kondigden Koen en Chris een concert aan op vrijdag 6 augustus. Woensdag 4 augustus. Voor 55.000 fans dus in dat Koning Boudewijnstadion. Vandaag startte de ticketverkoop en die werd in amper 5 minuten volledig uitverkocht. Waarop er een tweede stadion show aangekondigd werd op vrijdag 6 augustus. En ook die is in een mum van tijd uitverkocht. 110.000 tickets zijn dus eigenlijk op een voormiddag gewoon even de deur uitgegaan. Heel erg straf. Koen en Chris die hadden het zelf ook niet zien aankomen dat het zo'n succes zou worden. En samen met de organisator wordt nu bekeken of er een derde show mogelijk is in dat Koning Boudewijnstadion. Ze schrijven een strafverhaal nog steeds na al die tijd, dat is meer dan duidelijk.

The River van Bruce Springsteen. Ik heb nog een paar grootheden uit de muziek. Ike en Tina Turner bijvoorbeeld straks. En Rod Stewart zo meteen al. Do you think I'm sexy? Eerste files met een kwartier vertraging of meer. De langste file vind je op D17 Gent-Kortrijk. Ze schuift een half uur aan tussen De Pinte en Kruishouten, want daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier extra van Antwerpenhaven tot Ekeren. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek op een tot Diegem. En op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een kwartier tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: Alleen maar stilzitten, dat is ook niet goed. Ik stel voor dat we dus even gaan sporten met Carl Douglas als coach. En Boy George en Culture Club komen er ook aan.
1: De openingszin.
0: Vanavond gaat het regenen voor het zover nu nog niet bezig is bij jou daar. En dus lijkt het mij prima weer voor een binnenactiviteit. Bijvoorbeeld een bezoekje aan de cinema vanavond. Spider-Man loopt nog steeds, die Odyssey. De nieuwe Avengers sinds kort ook. En nog zoveel goede films. Dus ja, waarom ook niet? Richting de cinema. Filmtickets die kan je hier winnen. 4 in totaal als je meespeelt met deze quiz. En als je de volgende openingszin herkent. Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet. Dit lijkt mij misschien wel de makkelijkste opgave in de geschiedenis van dit spelletje, het voorbije jaar. Het is een Nederlandstalige opgave naar aanleiding van de Big Five Nederlandstalig, overmorgen natuurlijk. En het is een song die je volgens mij zeker herkent. Weet jij van welk nummer dit de allereerste zin is? Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet. Stuur mij het antwoord, de titel en ook de naam van de groep. En dat kan je doen via WhatsApp op 0477 900 800 of via onze website nostalgie.plus. Nog één keer, de opgave van vandaag, dat is deze openingszin. Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet.
2: Horta, horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
5: van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
7: pas opgestaan,
6: al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht
16: je
14: eigenlijk.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
18: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
19: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
18: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
20: Code Yellow!
21: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op TJBank.be.

Carl Douglas, hij kreeg het idee voor dit nummer toen hij op straat in Londen een groepje tieners Kung Fu Moves zag uitvoeren. Ik weet niet of die tieners ook een rode band rond hun hoofd hadden, zoals hij op de hoes, dat wellicht niet. Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Chicory Thip komt eraan, dit is Culture Club natuurlijk, The War Song.

0: Chicory Thip, meezingen Son of My Father. De openingszin. Vandaag met Luc uit Nieuwerekerken. Luc, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Luc, je bent net thuis van een wandeltochtje. Wat heb je gedaan?
1: Met mijn hondje gaan wandelen.
0: Oké, dus gewoon in de buurt, een kleine tour, ja, begrijp ik daar dan uit.
1: Ja.
0: Oké, maar het was leuk, het was gezellig.
1: Ja. Het is feitelijk niet mijn hondje, het is van mijn schoonzus, maar die is op verlof, want daar komt ze bij mij op logement.
0: Ah, en wat voor hondje is het?
1: Ja, goede vraag. Ik weet zelfs niet waar het is.
0: Iets op vier poten.
1: Het komt alleen maar af als ze zijn op verlof is.
0: Ja. Want houdt hij zich braaf, het hondje? Of want als je baasjes er niet zijn?
1: Enorm. Maar ja, is hier al gewend. Ik kom regelmatig.
0: Ja, maar dan is het goed. Misschien dat hij jou wel geholpen heeft met de opgave. Vandaag een quiz, de openingszin met deze opgave. Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet. Van welke Nederlandstalige classic is dat de eerste zin, Luc?
1: Dat is Van Horty met Luc de Vos.
0: Jawel. En welke titel?
1: Mia.
0: Ja, tuurlijk, inderdaad. Die had je nog niet gegeven, maar uiteraard wist je het. Proficiat, goed geraden, Luc. Was het moeilijk?
1: Nee. Het is wel een goed gekend nummertje. Nee,
0: dat kan je wel zeggen, hè? Het is zo, ik zei het zelf, het is ongeveer de makkelijkste opgave die er al geweest is, hè? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Is dit iets, kijk je uit naar de Big Five, Nederlandstalig, overmorgen?
1: Ja, zeker. Enorm. Dat is mijn jaar.
0: Ja, en Gorky? Dat ook?
1: Gorky ook. Dat is ook die Nederlandstalige, zo van de jaren 70. Ik heb zo'n enorme dingen voor Astrid Nijg, Ik Doe Wat Ik Doe. Ik vind dat zo'n fantastisch nummer.
0: Ja, heb je het al in de lijst gestemd? Heb je al je stem al uitgebracht?
1: Nee, nog niet.
0: Ja, vlug nog doen. Nostalgie.plus, via onze website, daar komt dat... Ja. Helemaal in orde. Mia of Gorky, dat was het vandaag. Kan je het van voor naar achter meezingen?
1: Zingen is niet mijn dier.
0: Probeer het gewoon. Niet nu, maar gewoon.
1: Elvis bestaat, ja.
0: Voilà.
1: Ik kan, als ik het liedje hoor, kan ik volledig meezingen. Maar zo nu trekt het mijn hoofd zonder melodie.
0: Ah, wel. Doe gerust, maar proficiat. En veel plezier met die filmtickets, oké?
1: Oké,

0: Omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
1: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
0: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
1: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, how are you?
1: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Vijf vrijdagen.
5: Vijf toplijsten.
4: Vijf genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
4: Nostalgie. Er hangt vandaag regen in de lucht, maar ook liefde. En dat is veel beter. Love is in the air. John Paul Jongzo.
6: Your golden years. Nostalgie.
4: Het is 5 uur, Frankje Kajon komt erbij met nieuws.
7: Goedenamiddag. Minister-president Diependaele heeft zijn begrotingsplannen uitgelegd in het Vlaams parlement. De komende jaren gaat de Vlaamse regering bijna 3 miljard euro besparen. We wisten al dat het groeipakket beperkt wordt tot 23 jaar en dat de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies. Onder meer VRT moet zo'n 7 miljoen euro besparen door exclusiviteitscontracten met presentatoren af te bouwen. Maar de ministers besparen ook op de overheid zelf. Toch ook een beetje positief nieuws. Er wordt nog geïnvesteerd in de gezondheidszorg, de erfbelasting wordt verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Het was de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond, maar het was wel nodig, zegt minister-president Diependaele. Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. Op het Assise-proces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Een medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit de gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Het wordt niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak, want Van Haverbeke riskeert levenslang. Een van de piloten van de passagiersvlucht die een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië is opgepakt. De man wordt verhoord over de steekpartij in de cockpit. Volgens verschillende media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij het vliegtuig te laten crashen. Aan boord zaten zo'n 174 passagiers die onderweg waren naar Israël. De Israëlische autoriteiten vermoeden dat het om een terreuraanval gaat. Vanavond en vannacht gaat het regenen met mogelijk ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden.
4: De files, waar schuif je een kwartier aan of langer? Dat is het geval op D17 Gent-Kortrijk. Daar komen 35 minuten bij tussen Zwijnaarden en Kruishouten, waar de weg intussen wel vrijgemaakt is na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. En op de R4 de ring rond Gent richting Zelzate. Ook een kwartier tussen Brugse Vaart en Wippelgem.
1: Good Vibrations
5: met Sebastian de Krop.

Er zijn niet veel bands waarvan alle leden ook solo een hit gescoord hebben. De Beatles die slaagden daar wel in. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en deze George Harrison. Allemaal stonden ze ooit solo in de hitlijsten. Got My Mind Set On You. Dit uur komt in Good Vibrations mijn tv-watcher Isabel langsgelopen vanop de redactie van het Nieuwsblad. Een verdiep lager in het gebouw waar ook wij zitten. En ja, Isabel kijkt vooruit naar de tv-hype van het najaar. Een populair quiz die volgende week opnieuw van start gaat. Luisteraar Patricia laat ons dan weer meekijken in haar stembrief voor de Big Five Nederlandstalig. Maar eerst nog veel muziek en de komende minuten is dat muziek met een Spaans tintje. Zo heb ik een Spaanse groep die zingt in het Engels en een Zweedse groep met een woordje Spaans. Kan je nog volgen? En die Zweedse groep is ABBA Chiquitita, wat eigenlijk gewoon Spaans is voor een klein meisje. ABBA.

0: Een Spaanse groep, maar wel met een in Duitsland geboren zanger. Dat is multicultureel duidelijk wel. Los Bravos met Black is Black. We gaan zo meteen de zee op in een bootje met Youth Corporation. En ik heb muziek van The Fine Young Cannibals.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.

0: Gewoon veel herhalen, dat maakt het makkelijk om mee te zingen. Zo moeten ze gedacht hebben. Youth Corporation, Rock the Boat.
1: De Big Five, Nederlandstalig.
0: Vrijdag de lijst met de 100 mooiste Nederlandstalige songs uit Vlaanderen, maar ook uit Nederland. Dus dat is heel belangrijk. En jij kan je stem nog steeds uitbrengen. Doe dat zeker ook via nostalgie.plus. Je drie favorieten moet je selecteren en dat heeft Patricia uit Lubbeek ook gedaan. Patricia, een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Patricia, ik heb jouw lijstje hier voor me liggen. Je bent het gaan zoeken in de 80's. Drie 80's classics. Ja, waren dat jouw jaren, de 80's, Patricia?
2: Ja, dat waren heel mijn jaren. Dat waren mijn wilde jaren.
0: Oké, en wat bedoel je daarmee?
2: Gewoon... Wij deden kermissen en we gingen ze overal staan. En dat waren zo... Van alles zo... opdoen. Ieder ding dat je had door een dansing, dan gingen we naar daar.
0: Oké, met de vrienden en de vriendinnen eigenlijk.
2: Ja.
0: Leuk. Goed, Patricia, vertel het ons. Wie en wat heeft jouw top 3 gehaald?
2: Mijn ding is zoals Willeke Alberti.
0: Uh-huh.
2: En Alberto daar.
0: Ja.
2: Niemand had zijn eigen kind alleen.
0: Klopt, ja.
2: En het tweede was Adam Loos van Rob de Nijs.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja,
0: en de nummer 1 is Annabel van Hans de Boy. En die brengt jou terug naar jouw tienerjaren op de kermis.
2: Dat was op de kermis. Mijn vader heeft die plaat gekocht.
0: Ja.
2: En die heeft die gedraaid op de orkestschotter, de botgetoken, zal ik zeggen.
0: Want je bent opgegroeid op de kermis, hè? Je ouders hadden kermiskramen.
2: Ja, die hadden kermiskramen. Die hadden botgetoken, die hadden... een paardenmolen, een schietkraam en een eentjeskraam.
0: De halve kermis was van je ouders ongeveer.
2: Ja.
0: Ja. En daar ben je tussen opgegroeid. En hoe is dat dan gegaan met die plaat?
2: En wel, mijn vader heeft die gekocht.
0: Ja.
2: En die heeft die dan gedraaid. En ik was er zo verliefd op dat liedje, dat ik dat blijf horen heb.
0: Oké, okay. Goed. Heb je die plaat nog? Heb je die ergens bewaard?
2: Nee, spijtig genoeg.
0: Nee,
2: want ik ben ze aan het zoeken. Zo, als we naar de rommelmarkt komen, ben ik ze aan het zoeken, maar je vindt ze niet.
0: Oké, okay, maar wel een leuk verhaal. Annabel van Hans de Boy is jouw nummer 1. Pascal, bedankt voor je stem. En zeker luisteren vrijdag vanaf 10 uur naar de Big Five Nederlandstalig. Oké, dank je.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Als je ook wil dat deze de Big Five Nederlandstalig haalt, dan moet je erop stemmen via nostalgie.plus. Hans de Boy met Annabel. Find on Cannibals, so good thing. Eerste weg op vuurde files, die met een kwartier vertraging of langer natuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 Gent-Kortrijk een kwartier extra nog tussen Zwijnaarden en Deinzen. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Deurne.

0: Electric Light Orchestra en Living Thing. Het is vandaag nog een mooi warme dag geworden. Maar zonnig toch echt niet. Dat viel een beetje tegen. Dus ik stel voor dat we die zon even in de muziek gaan zoeken. En hoe kan dat beter dan met een reggae-plaat? Bob Marley is daar goed in, maar Jimmy Cliff zeker ook. Zijn Wonderful World, Beautiful People, een hele mooie boodschap, komt er aan Jimmy Cliff dus. En ik neem je mee naar Nederland, naar Sas van Gent. Want Louis Neefs zingt daarover, vooral uit een meisje uit Sas van Gent.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

0: Het is eigenlijk een tragisch nummer, maar de manier waarop Louis Neefs het zingt maakt het mooi. Annelies uit Sas van Gent. Nog voor 6 uur twee andere dames die wel de top bereikt hebben, Donna en Boni. Het is woensdag en dan loopt de chef Showbiz en TV van het Nieuwsblad even langs Isabel de Ridder. Met wekelijks een kijktip. We gaan wel even vooruitkijken naar volgende week. Isabel, goedemiddag.
1: Hey.
0: Isabel, de TV-hype van het najaar is terug. Want vanaf maandag kun je kijken naar een nieuw seizoen van de slimste mens ter wereld. En wij gaan al even vooruitblikken. Isabel, aan het hoeveelste seizoen zitten we ondertussen al?
1: Ja, ik kon het moeilijk zelf geloven, maar het is al het 24ste seizoen.
0: Ja, straf en daar. Daarmee is het stilaan een van de langslopende programma's in Vlaanderen op tv.
1: Ik denk dat enkel Blokken het beter doet.
0: Ben Krabbe die zit nog iets hoger qua seizoen inderdaad. Ja, wat is het succes volgens jou van de slimste mens?
1: Ja, ik denk dat het een quiz is waarbij je heel hard het gevoel hebt als je thuis in de zetel zit van ik zou dat eigenlijk ook wel kunnen. Ja. En dan de combinatie met de humor en Erik die dat als quizmaster super goed doet. En zich ook wel een beetje gewillig laat uitlachen door zijn juryleden. Ik denk dat de mopjes over de tanden en het kostuum en dat soort dingen, dat die ongetwijfeld wel weer zullen vliegen.
0: Maar om een of andere reden geniet hij daar ook van, heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, ik denk oprecht dat als er geen mopjes meer gemaakt worden over Erik, dat Erik denkt van oei, ben ik niet goed bezig, gaan ze mij ontslaan?
0: Wie won vorig seizoen ook alweer? Naar wie zijn opvolger zijn we op zoek?
1: Zeg nu niet dat je dat vergeten bent.
0: Het zit ver weg.
1: Dat is Felix Heremans.
0: Juist, inderdaad. Felix Heremans die dat ontzettend goed gedaan heeft.
1: Ja, absoluut. Echt fantastische prestatie geleverd.
0: Het lijstje kandidaten voor dit nieuwe seizoen is intussen bekend. Van wie verwacht jij veel?
1: Ja, ik heb wel high hopes voor Kevin Janssens onder andere. Omdat hij toch, die heeft al eens meegedaan. Die heeft al bewezen dat hij heel goed kan quizzen. En dat hij ook thuis is in het slimste mens in het format. Dus daar verwacht ik
0: heeft
1: wel.
0: Heeft de finale toen ook gehaald, dacht ik? Hè?
1: Zeker de finale weken. Ja, daar wil ik jou nu niet... wie denk ik nog? Ja, comedians hebben ook altijd wel een goede track record.
0: Zeker.
1: Dus een Lucas Lely, een Brechtje Iding. Maar ik verwacht persoonlijk ook, omdat we kennen ze ook allemaal, ik verwacht ook heel veel van Celine Hermans.
0: Ja?
1: Omdat ik denk van haar mama had het spel, heeft het gespeeld, heeft in de jury gezeten, wist echt door en door en door hoe dat het zat. En dan denk ik van als er nog maar 10% van die Hermans genen doorgegeven is,
0: dat is waar.
1: Ja, dan gaat Celine los naar de finale. Hè?
0: Ja, en ik ken Celine ook als collega hier bij Nostalgie Plus. Het is een hele pintere en een hele slimme. Je mag haar zeker niet onderschatten.
1: Zeker en vast niet.
0: Ja, fijn. Goed, kijk, het gaat weer beginnen. Het slimste mensenavontuur. Wie die heeft de eer om de spits af te bijten maandag?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel een leuke. Enerzijds hebben we Mungu Cornelis. Die naam doet misschien niet meteen een belletje ring. Maar als je de serie Super 8 gezien hebt, dan ken je wel.
0: Nee.
1: Voor de mensen die de serie wel gezien hebben, die man dus.
0: Oké.
1: En dan is er ook nog een broer-zus duo. Want we hebben Stefanie en Francesco Plankaerts die meedoen.
0: Geweldig.
1: Dus ik hoop dat die het alle twee halen. Want stel je maar eens voor dat een van de twee eruit gaat. En los het maar op aan de eettafel de volgende dag. Hè?
0: Dat is ook waar. En broer en zus Plankaerts gewoon in de eerste aflevering. Dat gaat denk ik al meteen de nodige vuurwerk aan de ambiance geven.
1: Dat denk ik ook wel dat we daar zeker van mogen zijn. Er zijn al enkele voorfragmentjes gelost. En daaruit blijkt vooral dat Francesco een korte broek aan had om een of andere reden. Een beetje scoutsachtig. En dat er ook wel heel veel interactie en leuke momentjes zitten aan te komen. Precies tussen broer en zus dan.
0: Ja. Het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld vanaf maandag 9:15 op Play. Isabel, dankjewel en tot de volgende.
1: Salut!

Het lijstje aan classics die het gescoord heeft, ja, is vrij indrukwekkend hoor. Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En zo is het ja, toch bijna 6 uur alweer geworden. Wat gaat zo'n show vooruit? Maar ja, het is leuk, al die leuke muziek. En dat is na 6 uur zeker ook het geval bij Anne in jouw verhaal. Veel muziek, maar ook focus op één thema, iedere dag opnieuw. En vandaag is dat thema, met wie kon jij vroeger echt praten? Is zo iemand, was er iemand waar je echt bij terecht kon als jongere, als kind? Je ouders misschien, je papa, je mama. Of ja, misschien eerder bij een vriend, een vriendin. Ofwel ja, de leerkracht van broer of zus. Dat kan zeker ook. Bij wie kon jij terecht wanneer er iets bij jou was? Wanneer er iets speelde in jouw leven? Reageer, nu kan dat al via onze website nostalgie.plus. Of WhatsApp op 0477-900-800. Voilà, jouw verhaal na 6 uur. Anne gaat er aan beginnen. Eerst nog die Bonnie Tyler. It's a Heartache.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
13: Begroting in evenwicht met een bittere pil doorspoelen zonder knip in onze classics. Jouw verhaal, welkom.
14: Your golden years. Nostalgie plus.
13: En voor het nieuws van 6 kijk ik naar Fraukje. Goedenavond, Fraukje.
15: Goedenavond. Er komt wel wat kritiek op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering. Klimaatorganisaties zijn vooral ontgoocheld dat de regering weinig aandacht heeft voor onze natuur. Volgens Bond Beter Leefmilieu zijn de ministers de rampzomer vergeten met de grote bosbranden. En is het hoog tijd dat de regering daar een antwoord op biedt. Maar dat kwam er niet. Ook de vakbonden bij VRT reageren woedend. Nu de VRT tegen 2029 10 miljoen euro moet besparen. Dat is niet realistisch, zeggen ze. De onderwijskoepels reageren wel tevreden nu er niet bespaard wordt op onderwijs. Vrijdag is er nog een debat in het Vlaams parlement met alle oppositiepartijen. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Een medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit de gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Het wordt nu niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten dan de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.

0: ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden.
1: 25 minuten file rijden op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluweland. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E313 Lumme-Antwerpen schuif je 16 minuten aan tussen Massenhoven en Wommelgem. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier.
2: Jouw verhaal.

Lichtvoetig gestart met Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Man, woman, in een goed gesprek is luisteren essentieel of je nu man of vrouw bent. En wie ben jij dan meestal? Degene die luistert of degene die spreekt? En bij wie kon jij vroeger terecht voor een goed gesprek? Dat wil ik weten. Gewoon bij je thuis nam je een vriend, een vriendin, een broer of een zus in vertrouwen. En vind je het nu makkelijker dan vroeger om je hart te luchten? Want eerlijk, vroeger gebeurde dat allemaal zo niet, hè, over gevoelens praten. Jouw verhaal, ik luister graag tot 8 uur via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

0: met Lionel Richie, overduidelijk op het voorplan The Commodores en Three Times a Lady. Of er vroeger geluisterd werd, Ann, klinkt het bij Joris. Mijn vader was zeker geen prater, maar ook geen luisteraar. Zeker niet wanneer ik verdrietig of bang was, maar daar zat ik eigenlijk niet mee, want ik had goede fietsmaten. Maar ook daar duurde het even eer ik loskwam. Toen het uit was met mijn eerste lief, hebben we eerst 30 kilometer gefietst voor ik er eindelijk iets over kon vertellen. Ja, Joris, soms zit luisteren meer in de benen dan in de oren.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie.

0: ben je geen prater. Met een emoji kun je tegenwoordig ook heel wat kwijt. Maar niet elke afbeelding is even onschuldig, lees ik in het nieuwsblad. Dealers gebruiken bijvoorbeeld een sneeuwvlokje voor cocaïne en een boom voor cannabis. Wees gewaarschuwd dus. En met een palmboom-emoji verwijs ik graag naar de heerlijke ethisch classic die wacht. Eerst een stem die spreekt als geen ander.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is een lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.
9: We got it together, didn't we?

Het is wel misschien het moment om te delen als je nu nog aan tafel zit. En smakelijk dan trouwens. Wie luisterde naar jou? Of luistert naar jou? Bij wie kon of kan je je hart luchten? Dimitri zegt, ik heb eigenlijk nooit iemand gehad waarbij dat kon. Ik heb altijd heel veel van me afgeschreven. Dat werkt ook prima natuurlijk. En ook bij Marleen thuis werd er vroeger nooit echt over gevoelens gepraat. Als er iets was, zei mijn moeder altijd, kom kind, je zult morgen wel anders denken. En eigenlijk, meestal was dat zo.

0: keuze duidelijk gemaakt. Van Morrison en Brown Eyed Girl. En ze komen in alle kleuren en geuren, onze keuzenummers voor de volgende Big Five Nederlandstalig. Jamie kiest voor The Strangers, want, schrijft hij, ze waren geniaal in het vertalen en hertalen van de beroemde hits naar het Antwerps. Met daarbij ook nog eens een flinke en herkenbare scheut humor. En Leopold 3 is er ook bij voor hem, want zij stonden altijd in de schaduw van Clouseau. Wat of wie kies jij? Welke classic maakt die Big Five Week helemaal af? Stemmen maar.
1: 5 vrijdagen. 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: Stemmen als die van Barry White daar straks. Daar moet je gewoon naar luisteren. Of je bent een luistersfeermaker. Joe Cocker weet precies hoe hij de aandacht moet pakken en houden ook. Het betere rek- en strekwerk zometeen voor na de maaltijd.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

Swimming into deep water, Dan Rosenbaum, over die momenten waarop je dreigt kopje onder te gaan. En dan vraag ik, bij wie kon of kun jij dan terecht om je staande te houden op zulke momenten? Annemie die vertelt vanuit Holsbeek vanavond. Voor mij was het de leerkracht Nederlands in het vijfde middelbaar. Als ik een beetje stilletjes was, dan sprak ze me aan. En ze maakte ook altijd tijd voor mijn antwoord. En dat vind ik zo bijzonder. Iemand die echt luistert, zonder je daarna de les te spellen. Annemie, over leerkrachten die soms wel heel erg nabij komen. De bijnajarige Sting schreef en zong erover. Don't stand so close to me.

Ja, we zijn niet allemaal praters. Of ook, er is niet altijd iemand in de buurt die luistert naar jouw verhaal zoals nu. Schrijven, dat werkt gelukkig ook, weet Dimitri. Een dagboek of een journal, zoals dat tegenwoordig heet. En waarom niet tekenen, potten bakken, je verhaal in iets creatiefs omtoveren of een rondje lopen? Kleine 4 minuten tot aan het nieuws van 7. En daarbij stop ik graag een goal.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voeta.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: En deze met dat jonneken, hè? Dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
16: Vijf vrijdagen.
17: Vijf toplijsten.
16: Vijf genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
18: Tot 8 uur luister ik naar jouw verhaal. Maar wie doet dat nog voor jou over vertrouwensfiguren en zo? Stuur maar.
19: Your golden years.
18: Nostalgie.plus.
19: Nostalgie.
18: Eerst nieuws.
20: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
21: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren

0: raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Jouw verhaal met

difference.

0: Ja, ja.
1: Ze kan precies ook een luisterend oor gebruiken. En wel meer volgens mij, Esther Phillips. En wie luistert er naar jou? Bij wie kom jij steeds terecht met jouw verhaal? Of kan je dat nu? Iemand bij je thuis, een vriend, een vriendin of zelfs iemand die je totaal vreemd was of is? Ben je zelf eerder een luisteraar of iemand die graag spreekt? En vind je dat makkelijk om zo met je gevoelens te koop te lopen? Jouw luisterverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

allemaal blij met de dingedang van Teach In uit 75. Hoi Anne, met al die geweldige platen ben ik helemaal content, klinkt het bij Eddie. Vroeger was ik altijd degene bij wie iedereen kwam vertellen. Wie met iets zat, kon ook altijd bij mij terecht, want ik luisterde graag en gemakkelijk. Alleen merkte ik veel later dat ik zelf eigenlijk nooit iemand opzocht wanneer het een beetje minder ging. Dat heb ik echt moeten leren. Ondertussen heb ik twee vrienden en anders is er muziek, hè, Eddy? Muziek als deze, Babacar, France Gall.

0: Vanavond start op Canvas een nieuw seizoen van therapie met de echte gesprekken uit de praktijk. Dat is luisteren met een grote L, zeg maar. Doen we zo naar Machteld. Machteld die warmt ons op voor de Big Five Nederlandstalig. Na The Stones en Harold Melvin.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb geluk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japans.
8: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: Nu ook in je Maxizo-winkel.
15: Hallo!
14: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: I can get no satisfaction. Het lijkt me sterk. Maar vind je toch niet helemaal je gading in onze keuzelijst voor de Big Five Nederlandstalig? Laatste in de rij? Dan mag je altijd zelf een voorstel doen. En kies je voor meer dan een top 3, dan stem je 2 of zelfs 3 keer bijvoorbeeld. Kan allemaal. Een hele goede avond, Machteld.
1: Hey, dag Anne. Kan je 2 of 3 keer stemmen? Ik dacht dat je maar 1 keer kon stemmen.
0: Als je wil.
1: Per definitie.
0: Maar ja, jij bent aan het verhuizen. Je hebt het al zo druk, hè?
1: Ja, maar ja, weet je. Voor zeg, muziek draag ik graag mijn steentje bij.
0: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Zeg, je was tevreden met wat je vond in onze lijst? Want je hebt geen extra suggestie gedaan.
1: Echt wel hoor. Echt wel hoor. En bij de Rock Big Five ook. Van Helen zat erbij, dus... Kon niet meer stuk, dat was zeer goed.
0: Ja, Van Helen, dat heb ik uitgebreid mogen vaststellen. Dat je daar fan van bent.
1: Hey, don't get me started.
0: Ja, echt waar. Zeg maar, het is de laatste van de 5 ook. Hoe kijk je daar tegenop dat het de laatste is van de Big Five? Voorlopig, hè? Voorlopig.
1: Maar ik weet dat dat toch gaat terugkomen. Dus ik ben er vrij gerust in. En ook, ik denk dat Domi volgende week dan wel weer zal overnemen.
0: Ja.
1: Met zijn Villa Vanille, waar ik eigenlijk nu toch al 3 maanden... zit op te wachten.
0: Oh, fantastisch. Hij zal het graag horen.
1: Oh, jongen, hij weet dat. Oei, ik denk dat het bang is als een bericht van mij.
0: Zeg eens even naar jouw keuzeplaten. Pure jeugd, want je schreef ook waarom heb je die nummers gekozen. Pure jeugdnostalgie schreef je.
1: Ja.
0: De Kreuners en Urbanus had je op single. En heb je grijs gedraaid. En dan Armand komt uit je uitgaansperiode. Dat is eigenlijk, want je hebt dan Ben ik te min gekozen. Dat is een plaat die ik daar niet dadelijk mee zou samenzetten met uitgaan. Maar
1: jawel.
0: Ik ben ook jonger als jij, denk ik.
1: Ik weet niet, ik ben van 75.
0: Van 75?
1: Ja.
0: Ik ben ouder. Oké.
1: Okay. Nu, ik kan het verklaren. Ik zat niet alleen in dansings, ik ging ook wel eens naar rock en blues cafés.
0: Ja.
1: En daar kwam dat soort muziek en muziek uit de 70s, gelijk Back Home van de Golden Earring en Armand en al die andere dingen, dat kwam daar ook in voor. Pink Floyd, ik hou van zoveel dingen. En ik heb het altijd een goed nummer gevonden.
0: Ja.
1: En de eerste 2 waren vanzelfsprekend voor mijn keuzelijst. Maar op derde moest ik eens nadenken en dat schoot erin.
0: Ja.
1: En er was nog eentje, maar dat staat er niet in. En dat gaan ze ook nooit draaien op de radio. En dat is eentje van Jasperina de Jong.
0: Oh,
1: maar dat zal ik u wel een keer sturen.
0: Je mag het altijd als suggestie sturen, hè? Dat kan altijd, hè?
1: Ik denk dat ze daar echt niet... Ik had er een keer sturen en je zult het begrijpen.
0: Ja. Jasperina de Jong, ik denk dat ik al genoek weet. Maar dus...
1: Dat was echt gek.
0: Ja. Dus je koos voor de Kreuners, ik dans wel met mezelf, Armand ben ik te min. En dan was er nog een derde en daar gaan we nu naar luisteren. Dankjewel, Machtend, en succes met de verhuis, hè?
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Joe.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

Niet alleen mensen, maar ook sommige plaatsen lenen zich blijkbaar beter voor een goed gesprek. Dag Els uit Mortsel. Jij had een favoriete luisterplek, namelijk jouw keuken. Als de kinderen uit school kwamen, maakten ze daar hun huiswerk. Terwijl ik kookte, lees ik. Bij het aardappelschillen kwamen de verhalen dan vanzelf. De beste gesprekken, die hadden wij tussen potten en pannen. En kom je nog wat ideeën tekort in die keuken tussen de potten en de pannen? Timon en Leen doen iets met de buikspek morgen tussen 10 en 12.

0: Als een warm bad of die warme sjaal straks, als we die nog gaan nodig hebben, de stem van Michael Bublé. En we bewaren de charme de volgende minuten. Dream in voor zo.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oei. Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
1: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Freeman over samen thuis zijn in dat ene huis waar Joni Mitchell haar mooie oor alles te luisteren legde bij Graham Nash. En in het beste geval ook omgekeerd zo.

Ondertussen is Jamie thuis een frietje aan het steken. Lekker, lekker zo. En hier over luisteren vanavond en praten natuurlijk. Rudy is heel stellig. Wij praten vroeger niet thuis. Punt. Als jongen moest je sterk zijn en problemen zelf oplossen. Muziek was eigenlijk altijd mijn uitlaatklep. Vandaag praat ik veel makkelijker met mijn vrouw en kinderen. Mijn zoon zegt nu soms zelfs dat ik te veel praat. Allee Rudy, dan nog maar een

Ik las vandaag in onze stemlijst voor de Big Five over Doe Maar, de beste band uit Nederland en taalkundige genialiteit. Kan ik helemaal mee eens zijn. Ik was zelf ook een grote fan ooit. Buttons, polsbandjes en geregeld in het roze en het groen op mijn 13e. Welke Nederlandstalige artiest had jou ooit in zijn of haar greep? Welke plaats zong jij vroeger woord voor woord mee? Morgen gaan we voor Nederlands op weg naar de voorlopig laatste Big Five van vrijdag. Je verhaal kun je nu al kwijt via nostalgie.plus of WhatsApp. Nostalgie.plus. Roxy Music opent de deur naar Your Golden Years. Your Golden Classics zometeen. We eindigen met één ademteug. Art Garfunkel en Bright Eyes.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
1: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
3: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Dit is de plek waar je alles te weten komt over wat er gaande is in de wonderenwereld der showbiz. Alhoewel, we missen deze week de grootste roddelaar van het land. Robin is ik weet niet waar en hij vertrouwt mij hiermee. Of dat terecht is, dat zal nog moeten blijken. Gelukkig kan ik wel rekenen op de heerlijke vaste waardes van de Nieuwsbladclub. Dag showbeest Nick de Schutter.
1: Hallo.
0: Showprinses Febe de Brabanter.
2: Dag Nathalie.
0: En showqueen Isabel de Ridder.
3: Hi.
0: Ik ben Nathalie Delporte. Welkom bij de Showbizclub, waar vandaag gegeten en gekwist wordt.
2: Koriander,
1: het is gebeurd.
4: Wat hebben we vandaag geleerd? Top.
5: Wie ben jij echt? Champion!
6: Het zal druk worden, denk ik.
2: Heel druk.
6: De reservaties zijn...
2: Zijn volop aan het binnenkomen, want ze weten zelfs niet wie dat wij zijn. Hè? Wat het gaat zijn van concept of onze naam, niets. Ze weten nog van niks. En toch komen de reservaties. Ik vind dat vrij raar.
0: Ze weten niet wie we zijn. Wij weten wel wie ze zijn. Kelly en Zeno, een moeder en een zoon uit Gent. Want mijn restaurant start 6 oktober terug, elke dinsdag en donderdag op VTM. En de kandidaten zijn voorgesteld.
7: Ja, 5 duo's, 5 nieuwe duo's, waaronder dus ook Kelly en Zeno. Je hebt ook een koppel uit Hasselt, uit Mechelen, Halle, Oostende enzovoort. En die gaan vanaf volgende week weer alles in de strijd gooien om... ja. Mijn restaurant te winnen.
0: Wel bijzonder, moeder en zoon in Gent. Zij is keukenchef en ja, hij is dan tussen de potten en de pannen opgegroeid. Bijzonder pand ook, Isabelle.
3: Ja, daar zat vroeger al een sterrenzaak. Dus dat is denk ik wel een leuk voordeel om mee te beginnen.
0: No pressure?
3: Nee, no pressure whatsoever. Hè. Als je die status direct moet waarmaken.
7: Je moet het wel succes willen om met je mama in de keuken te staan.
3: Ik zou dat niet kunnen. Oh,
8: de mama staat wel in de keuken en hij in de zaal waarschijnlijk. Ja, dus dan is er wel afstand. Dan, hè?
3: Ja, maar je moet samenkomen. Je moet dat willen doen. Je moet ook, denk ik, dat heel goed kunnen scheiden. Hè?
7: Ja, okay, maar hij wil absoluut een eigen zaak. En blijkbaar heeft zij dan gezegd van voor jou doe ik dat, lieve zoon.
8: Oh, dus, dat is toch kei lief. Echt een moeder.
3: Wie weet, denken ze er zo nog over een
0: Ja. Er zijn ook kinderen die gewoon met hun ouders overeenkomen. Hè? Dat kan. Dan Mechelen, ex-collega's en goede vrienden. Wie zijn zij?
7: Ja, je hebt enerzijds Elroy. Dat is, hij is een Nederlander. En Gaetano, hij heeft Italiaanse roots. En Elroy, die was eigenlijk ingenieur van opleiding. En die heeft ook iets in media, communicatie gestudeerd. En hij is nog maar 6 jaar eigenlijk in de horeca. En hij heeft Gaetano leren kennen terwijl ze in een restaurant samenwerkten.
0: Wordt dat dan pizza met pindasaus?
7: Wie weet.
3: Kijk, ik zal het uitzoeken voor jullie, want het is toevallig echt heel dicht bij mij in de buurt. Ik denk dat het geen 2 kilometer verder is. Waarschijnlijk gaat het... ik denk ook, het is bij mij in de buurt. Ik ga het leuk vinden, dus het gaat waarschijnlijk als eerste toe zijn. Maar ik hoop voor u dat het niet waar is.
0: Ja. Desna heeft trouwens... we missen Desna, dus we halen er haar wel een beetje bij. Want zij heeft gepraat met alle koppels. Onder andere ook met Marco en Indra in Hasselt.
9: Jullie zijn ook een koppel. Jullie zijn het enige koppel dat meedoet. Is dat een risico voor jullie relatie?
10: Dat moeten we afwachten. Dus we hebben nog nooit 24 op 24 zo en intensief samengewerkt. Dus we gaan het meemaken. Ik denk, we hebben een kind tot 3 jaar al grootgebracht.

0: over naar onze hoofdschotel van vandaag. De slimste mens ter wereld heeft ook hun kandidaten voorgesteld. Mm-hmm. Allemaal, het is te zeggen, niet allemaal. Er is er eentje wat ze nog niet hebben gelost.
1: De fameuze mystery guest. Ja. De goede vriend van Erik.
0: De goede vriend van Erik?
1: Ja.
2: Jij weet meer dan ik weet.
1: Ik weet alleen dat het een goede vriend van Erik is.
3: Die nog twijfelt om mee te doen, toch?
1: Ja.
0: Maar is het dan een hele grote naam? Of waarom mogen we het nog niet weten?
1: Omdat de goede vriend van Erik nog moet kijken of het past voor de agenda.
3: No.
0: Oké. Okay.
2: Spannend.
3: Wordt bezet een goede vriend van Erik dus.
0: Ja. Ja. Ja,
1: maar misschien is de clue gewoon dat ze het nog aan een van ons moeten vragen.
3: Ja, dat zou wel eens
2: zijn. We zitten al jaren te wachten op een uitnodiging.
0: Ja, Isabelle de slimste mens. Dat zou vonken geven, denk ik.
1: En dan... Ik denk dat jullie dat ook wel zouden kunnen.
3: Oh,
1: hoor.
3: Zo lief.
2: Oh, dat is kei lief.
0: Doe maar allemaal. Ik doe niet mee.
3: Alleen Nathalie.
0: Nee. Quizzen, no way. Anyway, ze hebben weer geweldige marketing. We hebben een fragment van hun eigen microdrama.
4: Vrienden. Awas. Aan reputatie. Aan succes bij de vrouwen. En weet je wat nog? Ik pak je aan quizken over.
0: Ja, ze hebben dus een nieuw seizoen en de juryleden voorgesteld aan de hand van de zoetste wraak. Een fantastische promofilm, maar waarom zo? Ja, het is toch redelijk bombastisch en ik denk dat ook wat mocht kosten, Nick.
2: Ja, ik heb dus eens gebeld met Lieve Omen van Play, de creative die ook de regie heeft gedaan van het hele microdrama. Zij zei van ja, wij krijgen al heel lang de vraag van fans, wanneer gaan jullie zo om het... een seizoen aan te kondigen, is een echte langspeelfilm maken. Ja. Nu ja, een langspeelfilm,
3: dat
2: is nog wel een
3: mee.
2: En ander. Ja, voilà, dat is geen kleine productie, maar een klein microdrama van een 12-tal minuten was dan de next best thing. En dan zijn ze daarvoor gegaan.
0: Ja, het is een film eigenlijk. Hij zit ook vol filmreferenties.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Gooi er zo eens een paar.
2: Ah wel,
1: Jaws.
2: Het skelet van Jaws, inderdaad. We zien het schild van Captain America. Ja. Heb ik ook zien passeren.
1: En het is misschien niet echt een filmreferentie, maar ik vond het mopje met de worstjes voor komen eten van Coca-Cola.
2: Oh,
0: ja, uiteraard. Ja, ja. Affiches zijn er ook. Er zijn filmaffiches van alle kandidaten. En dan staat er overal bij een film by Erik van Looy. Is het weer een beetje Erik pesten ook wel, want de grote regisseur heeft geen tijd om films te maken, want hij moet zich met de slimste mens bezighouden.
2: Wel, dat heb ik dus ook gevraagd of Erik uitlachen niet stilaan een tweede natuur is geworden voor de redactie van De Slimste Mens en het bedrijf Play bij uitbreiding. Ze willen het zeker niet zo noemen. Hè. Dus ze zien Erik allemaal heel graag. Maar er is gewoon heel veel vertrouwen, waardoor Erik met zichzelf heel goed kan lachen. En dat ze ook wel zo eens mopjes kunnen maken met Erik, ja.
5: Ja, als regisseur is het denk ik makkelijker om Erik te regisseren als hij zijn tweelingbroer speelt. Omdat dat een verzonnen personage is en je dat daardoor samen heel goed kan invullen hoe dat er dan uitziet. Erik had daar zelf ook een trucje voor. Hij zei dat hij doet alsof hij Kevin Janssens is om in dat Antwerpse dialect te komen. En dat deed hij echt fantastisch. Maar ja, als Erik zichzelf speelt is dat natuurlijk wel heel gek om als regisseur tegen Erik te zeggen, ja, speel dit wat meer zo of zo. Want ja, wie weet nu beter hoe Erik iets zou zeggen dan Erik zelf. Maar ik denk ook dat dat sowieso niet te onderschatten is. Want het klinkt heel makkelijk om jezelf te spelen. Maar ik denk dat dat moeilijker is dan je denkt.
0: Ja, hij zit inderdaad twee keer in zijn eigen film.
2: Inderdaad, op zijn eigen vraag trouwens. Hij had zelf gevraagd om een dubbelrol te mogen spelen. Lieve zei zelf van, ja, ik bedoel dat vooral. Ja, als regisseur is het heel moeilijk om tegen iemand te zeggen, speel nu eens jezelf.
0: Ja.
2: Want... ja, maar Erik, jij zou toch zo reageren in deze situatie? Is heel moeilijk als die man zichzelf aan het spelen is.
0: Ja, maar plat Antwerp spreken ging hem beter af dan.
2: Nou, dat ging hem wel goed af, vond ik. Ja, ja. Hij was goed als zijn broer.
0: Ja, ja. Fantastisch huis trouwens, hè, waarin dat gefilmd werd. Zo gezegd zijn huis, maar we weten sinds komen eten ook dat dat niet klopt.
1: Inderdaad.
2: Ja, ook dit was niet het huis van Erik van Looy. Wel eentje wat ze nooit hadden gedacht dat ze dat gingen vinden.
5: Dat was een soort mid-century-achtige villa waarvan iedereen op voorhand tegen mij zei van ja, lieve, sorry, maar dit vind je alleen in Amerika. Dit bestaat niet in Vlaanderen. En dan uiteindelijk hebben we toch via eigenlijk twee verschillende location hunters deze locatie doorgekregen. En het was eigenlijk één op één met mijn moodboard en die hoge plafonds die je natuurlijk nodig had voor het Jaws-skelet te hangen. En die mooie texturen op de muur, dat je zo dat hout en die stenen hebt. Want ja, heel veel mensen in Vlaanderen houden toch van het latte frappuccino interieur met witte en beige muren. En ja, op film werkt dat toch, is dat toch altijd iets minder mooi. Je zoekt toch altijd wel kleur of textuur of iets dat het interessant maakt.

0: Plus natuurlijk met die hoge plafonds en die ruimte, die grote ruimte in de woonkamer en in de hal die we nodig hadden, was echt fantastisch dat we dit huis dan toch hebben gevonden.
1: Latte Frappuccino. En dan te zeggen dat Daan Alferink effectief in de jury zit.
2: Mooi, hè? Nog iets kleins over het skelet aan het plafond. Hè? Want ze spreekt hier over die hoge plafonds waar je dat moet kunnen aanhangen. Ze hebben daar niet daadwerkelijk een skelet aan het plafond gehangen. Heel veel van de props waren daadwerkelijk aanwezig tijdens de opnames. Het skelet van die haai, ja, ze wilden ook het plafond niet beschadigen en zo. Dus dat is er als special effect echt achteraf ingetekend, basically.
1: AI, Nick?
3: Ja, daar was ik ook net aan het denken.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. AI of een goede kunstenaar. Hè.
1: Maar het is allemaal wel... Ja, het is heel filmisch opgevat ook, hè?
2: Ja. Ze hebben zelfs alles gefilmd echt met bioscooplenzen. Dus anamorfe lenzen zijn dat voor de liefhebbers. maar er zijn nog andere trucjes toegepast om echt zo een heel, heel mooi filmgevoel te krijgen.
0: Ja, ook qua licht. De cameraman, de DOP, Piet Dijhaard, die heeft... een soort van dameskousjes gevonden die Spielberg ook gebruikt om over zijn lens te doen, waarmee je een heel mooie soort lichtflares krijgt. En dat zijn Dior-kousjes uit, ik weet niet, 1900 nog wat. En hij heeft daar heel lang naar gezocht en hij heeft die uiteindelijk gevonden ergens op een tweedehands website. En dus die heeft hij gebruikt ook om een beetje het Spielberg-lichteffect te creëren in het microdrama.
3: Amai. En dat allemaal voor een reclamespotje eigenlijk.
2: Ja, maar
3: hè?
2: Ze zijn daar wel echt heel lang mee bezig. Dus ze hebben 3 dagen gedraaid, maar eigenlijk beginnen ze al april, mei met brainstormen. En dan beginnen ze al eraan te werken. Dus daar kruipen wel echt weken werk in. Gewoon in die lanceringsvideo.
1: Fantastisch. Zeker kijken als je dat nog niet deed. Dan over naar de kandidaten. 37 al bekend. Dus eentje waar we nog met z'n allen op wachten. Veel namen wel die we kennen uiteraard. Er zit een broer en een zus tussen.
3: Stefanie en Francesco Blanquert.
1: Inderdaad. Kate Ryan lijkt ook zo terug in de picture te komen.
2: Ja, zit dit najaar ook in therapie. Ik vond het heel opvallend.
3: En ook in Over de Oceaan.
2: Ook in Over de Oceaan. Kate Ryan is terug overal.
3: Ja. Comeback.
1: All right. Dominique Persone, nooit weg geweest. Uiteraard. Gelukkig. Daan, Céline Hermans.
4: Ja, inderdaad. Op voorspraak van haar mama.
1: Ja, zij heeft daarvoor gezorgd.
4: Ja, haar mama heeft ooit gezegd tegen Erik van oh, Céline, die zou dat zo goed doen. En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Ja,
1: oké, zeer benieuwd. Gusmeewis? Enfin, het zijn er te veel natuurlijk.
4: Je gaat ze niet alle 37 opnoemen.
1: Ik ga ze niet alle 37 opnoemen. We gaan ons focussen op één groep, want er zitten er toch wel een aantal in. De influencers, de content creators, zoals deze hier.
5: Het is gebeurd. Ik zit met een stalker. Oftewel een of andere weirdo die mij rare berichten zit te sturen. Ik krijg een berichtje. Hey Mehdi, Erik hier. Ik zo, wie is Erik? Ik ken geen oude mannen. Heb je zin om mee te spelen? Meespelen met wat? Welke oude man wil er meespelen met mij? Dus ik antwoord, Erik wie en meespelen met wat? Met DSM-TV. Broer, welke fetiche gaan ze nog allemaal uitvinden? SM, dat ken ik. BDSM, dat ken ik ook. Maar DSM-TV, wat is DSM-TV?
3: Ja, dat is natuurlijk heel slim van Erik en het team van De Slimste Mens om die content creators aan te spreken. Die maken dan ook van die leuke filmpjes zoals Bruine Medi hier. Die dan ook honderden keren bekeken worden, geliked worden, gedeeld worden.
2: Absoluut. Die nemen ook zo hun eigen publiek wel mee. Hè? Ja, dat zijn mensen die al zoveel online kijkers hebben. Ja, die niet per se allemaal standaard voor tv zitten.
3: Het is toch wel iets vrij nieuws, denk ik, hoor. Van de voorbije jaren daarvoor zagen we wel echt meer de typische acteurs, de topadvocaten. En nu het is toch wel een redelijk grote groep aan het worden bij De Slimste Mens ook.
4: Ja, enerzijds denk ik wel, ik vind het wel leuk dat we nieuwe gezichten zien. Langs de andere kant denk ik, van als ik nu vooral denk aan de iets oudere kijker van De Slimste Mens, die weten volgens mij ook gewoon niet wie al die mensen zijn. Als ik aan mijn omaatje denk bijvoorbeeld, die heeft geen idee wie Bruine Medi is.
2: Nee, maar ik kan ze leren kennen. Er gaan er nog zo bij zijn. Hè. Het is wel
4: ik denk dat dit echt een hele grote lichting is met influencers wel.
2: Dat kan, ja.
1: Aan de jongere generatie ook. Clementine Caron bijvoorbeeld, die hier al te gast was. Ja. Die dan ook weer hele leuke content op haar socials postte. Verliefde foto's met Erik van Looy.
4: Maar ik vind Clementine ook weer een ander verhaal. Omdat we haar ook al kennen van de radio. Ze heeft ook al tv-dingen gedaan.
3: De Verraders toch ook?
4: De Verraders, inderdaad. Ze heeft ook met Boy Girl heeft ze heel de festivalzomer gedaan. Dus haar vind ik zoal geen typische influencer meer of zo.
2: Ja. Nee, dat is waar. Dat is bij Bruine Medi wel nog. Die zit nog heel duidelijk in de online creator.
4: De Brusselaar.
2: Deze.
6: Ik ben juist teruggekomen op mijn rendezvous. Gisteren op mijn wassen, 20 minuten rijden. Ik drink smergens maar zat café op mijn gemak. Pad stress, maar ik kon toch nog niet letten voor zeikers te zijn. Wat zie ik? Een uur rijden! Dat straat dobbel! Dat is toch niet normaal? Ik heb zelf de tijd niet gehad van mijn tanden te kussen. Chance dat je wat chic in hem liggen. Maar het schuil is toch maar een wijkkuipen. En we stoelen wij al elke dag met gans in België in een trafiek.
4: Die vind ik wel echt grappig. Als ik die tegenkom online, dan moet ik altijd kijken.
3: Ja, ik ben van Dilbeek ook. Dus ik denk dat hij ook rond mijn kanten woont. En dat is ongelooflijk fantastisch om die bezig te zien. Dat hij dat accent van onze kanten van Brussel overal mee naartoe neemt. Ik denk dat hij ook een paar keer bij Radio 2 te gast is geweest. Dus op zich, die heeft meer dan 70.000 volgers, dus dat is ook wel niet min. Mm-hmm. Dus ik snap het wel.
2: Ja, in influencer-termen is dat tegelijk nog niet gigantisch. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Shauna de Wit, die ook meedoet dit seizoen. Mm-hmm. Die heeft 2 miljoen volgers. Dat is wel een ander verhaal.
3: Klopt.
2: Wel,
3: maar
2: ook in beide landsgedeelten.
3: Voilà.
2: Ja. En heel veel Franstalige volgers.
1: Ja, dat is ook in de Verraders.
3: Ja.
1: Maar onze Brusselaar met de moustache, die gaat er wel een pak volgers bij krijgen, want hij gaat nog iets doen, hè?
2: Ja, dat klopt. Play heeft mij bevestigd dat hij dus ook een miniserie gaat maken, een Play Shorts-reeks. Chez Dean. Het wordt het eilandachtige sitcom.
1: Oké.
2: Hij heeft die zelf geschreven en gepitcht.
4: Het is een short, dus het gaat dan afleveringen van 2 minuten zijn.
2: Ja, zoiets. Ja. In microdramas zijn ze momenteel volop aan het monteren. Dus zo snel mogelijk komt dat online. Maar hij heeft het zelf gepitcht bij Play en ze waren zo'n fan.
4: Dan is het eigenlijk het eiland, maar niet voor mijn generatie.
3: Dat zal u ook
2: wel
3: smaken.
2: Ik wil niet zeggen dat je zo oud bent, Isabel, maar
1: moet
2: nee, misschien
1: een beetje mee evolueren, hè, Isabel.
4: Ja, maar ik heb daar straks al mijn tanden ingestoken om daarin te gaan.
2: Heeft iemand Isabella een rollator buiten aan de drugs zien staan?
4: Vandaag is met een wandelstok.
1: Nu, even in jouw kamp, er was nog iemand waar ik nog nooit van gehoord had. En dat is deze dame.
7: Kom terug in het leven van een influencer die geen echte job heeft, want ze is een influencer. We zijn gestart met een collageenshot en een koffie. En dan heb ik mij klaargemaakt van look good, you feel good. And I felt amazing.
1: Die ratelt, volg ze maar, Gala.
3: Ja, ja, zij heeft meegedaan aan Love Island in 2023, als ik me niet vergis.
1: Zou je toch moeten weten, Isabel?
3: Ja.
1: Nee?
3: Misschien herkennen je het. Als je het ziet.
1: If looks could kill.
3: Ze was toen de bombshell. En ze heeft daar blijkbaar wel veel indruk nagelaten. Want daarna is zij...
4: Niet op mij.
3: Nee, niet op jou. Wel op de jongere generatie. Want massaal zijn ze haar beginnen volgen. En sindsdien is zij wel echt een bekende naam op TikTok.
2: Ja, wel, ik ken haar dus vooral van TikTok. Ik wist eigenlijk niet dat zij in Love Island had gezeten.
3: Ja.
2: En ik vind het een heel rare disconnect om zo de Gala die je kent van TikTok, mm-hmm, die best wel composed en verstandig lijkt ook.
3: Dat zo iemand kan meedoen aan Love Island.
2: Aan Love Island. Ik vind het een beetje gek. Ah. No shade aan alle Love Island kandidaten, maar toch een beetje.
3: Ja.
1: Okay. Zijn er nog namen die we zeker in de gaten moeten houden, los van de influencerbende?
3: Even denken, het zijn er zoveel.
2: Ja.
3: Kevin Janssens is mij wel bijgebleven.
2: Oh ja, Edson da Graça viel mij ook op. Gaat hier bij weinig mensen denk ik een belletje doen rinkelen, mm-hmm, maar heeft in Nederland een podcast samen met Soendos El Amadi.
4: Ja, maar hij heeft toch ook een programma gehad met Erik?
2: Heeft hij ook een programma gehad met Erik? Welk?
4: Erik heeft in Nederland iets gedaan. Ik ben even de naam kwijt, maar dat is met die Edson.
2: Pot voor drie dubbeltjes. Oh, la, la, la, la. Moeten we dat even opzoeken? Dankjewel, het internet. Het was een spelshow in Nederland op Videoland. Hij heette Ons kent ons.
1: Oké, voilà. Weer iets bijgeleerd. Dankjewel daarvoor. Nick, is er nog iets wat we moeten weten over de slimste mens ter wereld? Ik neem aan al oude concept met hier en daar een...
3: Ja, veel gaat er niet veranderen, denk ik. Af en toe is een nieuw jurylid erbij. Bijvoorbeeld Roel Steno, die vorig jaar nog kandidaat was. Ja. Hij is ook publieks opwarmer geweest. Die gaat nu in de jury zitten.
4: En Govermeid gaat ook in de jury zitten.
1: Ah, van
2: dat beloofd.
3: Ja.
4: Ik ben heel benieuwd hoe ze die in toom gaan houden.
2: Niet.
1: Alright, de slimste mens ter wereld. Vanaf wanneer? Op tv, bij Play.
3: Vanaf maandag.
2: 5 oktober, ja.
1: 5 oktober, it is. Voor je werk alle boekjes mogen uitpluizen van voor naar achter en terug. Het is toch een zwaar leven, hè, Isabel?
4: Poeh, Nathalie, je wilt het echt niet weten. En Febe moet dat dus heel vaak doen, maar vandaag net niet.
3: Uitzonderlijk niet.
1: Dus. Deze quote heb je voor ons meegebracht.
8: Ik ben oprecht dankbaar voor alle toffe reacties die ik krijg. Ik doe er ook alles aan om benaderbaar te blijven en mensen een leuke ervaring te geven. Een selfie met mij? Ik begrijp de vraag. En ik zal met plezier poseren. als je het vraagt tenminste. Niet als je zomaar het telefoon onder mijn neus duwt en mij vastgrijpt, want dan wordt het toch wat pittig.
1: Alright.
3: Is het een man?
4: Het is een man.
2: Ah, ik dacht Sam Goris.
4: Het is niet Sam Goris.
1: Ik had bijna Celine Dion gezegd.
3: Acteur?
4: Nee.
3: Zanger?
4: Nee.
3: Presentator?
4: Nee.
3: Kan die iets?
4: Ja.
1: Sportman?
4: Sport.
3: Ah, oei, oei,
2: oei. Oh, is het Toby Alderweireld?
3: Ja.
2: Ah, dit is de eerste gast die ook ooit in dit spel, denk ik.
4: Ja, Toby Alderweireld vertelde dus in Dag Allemaal over het zware leven dat hij heeft als bekende mens.
3: Ja, nu nog meer. Hij was al Rode Duivel en dan nu als verrader erbij.
4: Ja, inderdaad. Ja. Maar ik snap het ergens wel. Ik denk ook wel dat ik het fijner zou vinden moesten mensen een selfie vragen dan ja, dat je zo van ergens uit een of andere omflatterende hoek wordt gefotografeerd.
2: Ja.
4: Allee, niet dat ik slechte hoeken heb, hè, maar...
2: Nee, dat is waar, zo onaangekondigd een telefoon in je hoofd. Niet alles.
1: De gevolgen van de roem. Dus hij vindt het wel tof, niet tof?
3: Je moet het vragen.
4: Je moet het vragen, lijkt mij helemaal prima.
3: Consent.
4: Wat denk jij, Nathalie?
1: Nu heeft gelijk.
3: Ja, absoluut.
1: Wat gaan jullie doen als je... Ja, nee, de stomme vraag aan jullie natuurlijk.
3: Als wij Toby
1: als je hem zou tegenkomen, los van de job.
4: Ik zou niks doen.
1: Nee,
2: ik zou wel eens kijken en dan denken van, ik heb Toby gezien.
3: Ja, bij Toby Alderweireld zou ik het niet vragen. Styles?
1: Wel.
3: Ja. Maar dubbel, want ik heb ook wel schrik om afgewezen te worden. Dus dan denk ik dat ik wel gewoon liever een gesprekje zou aangaan in plaats van direct een foto te vragen.
1: Ja. Phoebe heeft schrik om afgewezen te worden door Harry Styles. Ja. Goeie titel. We gaan eens kijken wat er buiten wat we nu al besproken hebben allemaal te rapen valt in die grote wijde showbizwereld in binnen- en buitenland. Nick, wat heb je likergewijs bijeengesprokkeld?
2: Oh, likergewijs heb ik zoveel bijeengesprokkeld. Het meest opvallende fragment van deze hele week op het internet voor mij was er eentje uit The Interview, een New York Times podcast. En voordat jullie allemaal in slaap vallen, ze waren Sylvester Stallone aan het interviewen. Voor onze oudere luisteraars, de ster van Rocky en Rambo. Mm-hmm. Voor jongere luisteraars, een spierbundel à la Nicolas Galitzin, die Hollywood domineerde in zijn hoogdagen. De man is ondertussen 80 en vertelt...
1: Is hij al 80?
2: Ja. En hij vertelt over hoe dat nastreven van dat lichaamsideaal of dat superlichaam hem wel echt problemen heeft bezorgd.
9: And then it became an obsession, really bad. It became to the point where I became bulimic. I couldn't hold anything down, or if I did, I didn't want to keep it down because I wanted. I became so obsessed, but it got to me. Nobody does it without, additives and drugs, period. I don't care who they say.
10: So you're taking steroids, you're saying?
9: Oh my God, you have to. But that also took a terrible toll.
1: Het laatste is misschien niet zo goed verstaanbaar, maar hij zat dus ook aan steroïdes.
2: Ja, hij zegt ook inderdaad, de lichamen in Hollywood, die we allemaal gewend zijn van films, dat zonder steroïden niet haalbaar is. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk misschien wel een belangrijke boodschap aan de wereld.
1: Ja, en daar komt hij nu mee. Dat is de eerste keer dat hij dat soort dingen deelt.
4: Beetje flauw als je al 80 bent.
2: Ja, kijk, hij heeft gecashed op dat lichaam. Nu kan hij beginnen vertellen hoe het echt zat.
1: Ja.
2: Maar wel mooi dat hij het alsnog vertelt. Hij had evengoed het mee in zijn graf kunnen nemen en had niemand het geweten.
1: Ja, goed verhaal. Oké, terug naar eigen land en buitenland. Want Songfestival blijft een soap, hè, want we gaan dan toch...
2: Ja. En niemand weet goed wat we er dan juist mee aan moeten, denk ik. Mm-hmm. Want de reactie van de VRT was ook zo... Nee.
1: En
2: maar
1: wie
2: we
1: hebben
2: al meteen een eerste kandidatuur binnen. Hè?
3: Ja.
2: Maël van het team Joost in The Voice.
3: Ja, effectief. Dus ze heeft meegedaan aan The Voice. Ze is tot in de finale beland. Niet gewonnen. Dat was Bas Serra, als ik me niet vergis. En zij heeft verteld dat ze dat wel ziet zitten om naar het Songfestival gestuurd te worden.
1: Oké, en voor de rest heeft ze dan commentaar op heel de situatie?
3: Ja, dat wil ze niet echt geven. Dus ze wil vooral zich focussen op de muziek en op haar passie. En over de situatie met Israël en hun deelname wil ze niks zeggen.
2: Nee, ze wil geen impulsieve uitspraken doen, geloof ik dat in ons artikel stond. Maar ze staat wel aan de juiste kant van de geschiedenis. Wou ze wel dan toch nog even laten optekenen.
3: Mm-hmm. vanaf te wachten. Ja. Het is ook nog niet duidelijk in hoeverre dat ze effectief al gesprekken heeft met de VRT. In hoeverre dat VRT daar niet
4: laat staan
3: mee,
4: dat VRT interesse heeft om met haar in gesprek te gaan. Hè?
2: Ik hoorde ook van onze Songfestivalreporter Eva dat de naam van Celine Hermans wel eens durft vallen deze dagen. Officieel is daar nog niks van, maar de gunfactor zou zo groot zijn dit jaar dat het...
4: Zal ik jullie ook even vertellen? Ik heb dus ook de boekjes gelezen.
2: Vertel.
4: En Alana Dante staat ook niet weigerachtig, hè?
2: Oh.
4: Kijk, opties
2: Alana.
4: Genoeg.
1: Het is toch altijd plezant hier. Maar ja, je zal maar kandidaat zijn dit jaar.
3: Ja, ik zou het niet doen, eerlijk gezegd. Als ik zangeres zou zijn...
2: Ik zou er ook van wegblijven. Het is zo'n verscheurd festival deze dagen. Ik heb het er in mei nog over gehad met Gustav en Tom Dice toen die hier te gast waren voor onze podcast 70 jaar Songfestival. Ja, ik denk dat je dat op dit moment niet meer echt terechtgetrokken krijgt zonder ingrijpende maatregelen. Dus voor de artiest gaat het niet leuk zijn.
4: Het is wat Gustav ook zei van de persoon die het gaat doen. Ik wens die vooral heel veel sterkte, want die gaat heel veel bagger over zich heen krijgen.
3: Ja. Ook wel vrij ironisch dat Mael uit het team van... Dus Mael die zich nu kandidaat... Allee, open sollicitatie heeft gedaan. Dat die uit het team van Joost Klein komt.
4: Ja.
3: Dat is wel grappig. Met de geschiedenis in
2: ze hadden het er nog niet over gehad, hè, met Joost?
3: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat ze me om tips ging vragen. Als
2: ja,
3: ik niet
2: toch.
4: Ja,
2: gesprek
4: ja, dat gaan ja, echt nuttige tips zijn. Nee,
1: ja.
4: Ik,
1: ja. Ja. Toch wel lef dan. Alright. Wat ook werd uitgereikt zijn de MTV Video Music Awards.
11: Tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
1: Ze heeft het weer gedaan, hè? Ja, Madonna uiteraard ook met haar 7 awards, maar Taylor Swift...
3: Ja, die heeft er intussen 33 awards. En dat zijn er meer dan Beyoncé. Ze is de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's. En ze heeft zelfs een hele speciale prijs ook gekregen. Dus een gouden beeldje. Normaal zijn die zilver, die astronautjes, denk ik dat het zijn. En nu heeft ze ook een gouden VMA gekregen. Die is, dat is een nieuwe speciale prijs voor de Artist Director Honors. Die is in het leven geroepen voor haar eigenlijk. Voor haar regiewerk bij haar muziekvideo's.
2: Oké, we gaan nog een beetje Taylor Swift paaien eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. En ze heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar nieuwste videoclip te lanceren.

0: heb ik ondertussen deze week al vaak gehoord. In de badkamer, in de keuken, in heel het huis. Ja, we hebben een Swiftie in de house.
1: Ja, ik ben dan waarschijnlijk de enige hater hier aan tafel. Ik vind het echt niet goed.
0: Hater, er was toch wel wat kritiek op. Hè?
2: Ja, ik lees online wel veel fans die een beetje teleurgesteld zijn. Want Taylor Swift heeft dus een aantal extra nummers uitgebracht. Die Encore. Ja. En er worden wel... Ja, er zijn wel wat gemixte reacties. Sommige fans zijn super enthousiast over alles wat Taylor Swift doet. Andere fans zijn een beetje teleurgesteld.
3: Het klinkt ook wel weer eigenlijk een beetje als een doorslagje van haar vorige hits. Of
2: ja,
3: zo.
2: Klinkt allemaal wel een Meinig beetje vernieuwend. Hetzelfde. Ja. Ja.
0: Oké, alle haatberichten vanuit de Taylor Swift fanclub die mogen nu naar ons gestuurd worden.
4: Bram, bram, bram.
0: Gaan we zo eindigen?
3: Ja. We moeten trouw blijven aan onszelf, Nathalie. We kunnen dan hier niet nog een positieve draai aan geven. Maar Taylor Swift, fantastische artiest.
0: Maar ja, toch. Ze doet het toch ook maar. Alsjeblieft. Voilà. Dankjewel, Febe, om de boel te redden. Horen we elkaar vrijdag terug?
3: Ja, heel graag, ja.
0: Alsjeblieft. Lees zeker ook in de app van Nieuwsblad voor veel meer showbiz nieuws. En we zijn er dus vrijdag weer voor een nieuwe Showbiz Club Weekend Edition. Dankjewel, Febe, Nick, Isabel, Bert, Kim en Pieter. Tot dan.